0: Iran-oorlog onderdacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van de Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. In Winschoten in Groningen zijn 2 mensen gewond geraakt. Het gebeurde waarschijnlijk bij een steekincident. Maar de politie zegt op X dat nog niet zeker te weten. Ook is er vermoedelijk geschoten. De meldkamer in Groningen kreeg rond 22:30 gisteravond meerdere meldingen binnen van een conflict. Toen de politie daar aankwam, vonden agenten die 2 gewonden. Die zijn allebei naar het ziekenhuis toegebracht. En Lando Norris start vanavond op pole position in de 2e sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond, zondagavond dus, om 10 uur staat de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken, later ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Stef Bandstra met het NWS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Amerikaanse president Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat die terugtrekking van de militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden.

0: Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met waterval toen het misging. De Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein in Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten, kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NWS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met die terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt ook dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gaan gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 nieuwe plekken brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met een waterval toen het misging. Een Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond, zondagavond om 10 uur staat de hoofdrace op het programma. Het weer tot slot. Vannacht in het zuidwesten kans op een bui. Elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later wel kans op buien met ook hagel en onweer. Dat wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

0: Nou, de ene zei dat tegen de andere. Nou, het was toch beloofd dat we binnen 3 maanden weer teruggaan.
1: De Molukse gemeenschap in Zeeland heeft een bijzondere geschiedenis. Ze dachten hier maar even te komen wonen. Maar ze konden niet zomaar terug. Bekijk hun verhaal in de serie Koude Grond. Op maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van de militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in Gelderland in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de weg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een waterval toen het misging. De Mexicaanse krant schrijft dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen later in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken zoals deze komen vaker voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de 2e sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3.

0: vijf weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de GP's van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten kans op een bui, elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later op de dag ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: weer op.
1: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
2: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
1: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus hebben gewonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. De brandweer houdt nog steeds de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 verschillende plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio in Gelderland zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer, vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik krijg een vakantiebroertje.
3: Huh?
2: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan wij spelen en zwemmen.
3: Cool, wil ik ook.
4: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
5: EuropaKinderhulp.nl.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto.

0: stoer. Wees slim. Spottycar.nl.
1: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel ook.
4: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
5: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
6: Omroep Zeeland.
7: Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

to the flow now, ooh. Hoops, spurs, boots. To the flow now, ooh.

0: knieën.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om

0: Voor uw allerlaatste nacht. Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
1: Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Omroep Zeeland.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
4: Omroep Zeeland.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Het Pentagon zegt dat binnen 6 tot 12 maanden dat moet gaan gebeuren. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na een woordenwisseling met bondskanselier Merz. Die zei dat de VS geen strategie heeft in de oorlog met Iran. In de VS wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait de mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus wonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijk recht op abortus geschrapt. En sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. Op een bedrijventerrein in Ermelo staat een toetjesbedrijf in brand. Er komt veel rook vrij en in de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Mensen krijgen het advies ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, zegt de veiligheidsregio, maar de weg is niet dicht. En AI-versies van acteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep As The Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. En de organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een afweging te kunnen maken. Het weer dan nog. Zon en wolken in de ochtend. Vanmiddag en vanavond stevige regen en onweersbuien vanuit het zuiden. Het wordt 14 tot 25 graden. Morgen dan regen en onweersbuien en een stuk koeler, een graad of 18. En de rest van de week gaat de temperatuur verder omlaag. Dit was het NOS Journaal.
7: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
8: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Mijn internet is traag, maar ik wil dat snel.
10: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
11: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
10: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
12: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort.

0: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen, dus langer genieten. Snoeien niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
1: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: Omroep Zeeland.
4: Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Thuis, op het werk of onderweg. En Omroep Zeeland aan natuurlijk. Altijd.
1: Let's go, girls.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

Wat doet oorlog met je? In de televisiereeks De Laatste Getuigen vertellen Zeeuwen wat ze hebben meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Op vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: voorjaar is de tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
1: Nu, later en altijd.
2: Ga je bijna met pensioen?
3: Ja.
2: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
3: Nee.
2: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
6: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Profiteer bij Pearl van 3-voor-1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op een bedrijventerrein in Ermelo is een fabriek verwoest waar desserts en patisserie werden gemaakt. De brand brak vannacht uit. Vanwege de hitte werd de vuurzee van buitenaf bestreden. 2 brandweerlieden zijn nagekeken omdat ze oververhittingsklachten hadden. De brandweer laat het gebouw nu gecontroleerd uitbranden. Er komt nog altijd veel rook vrij. In de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, maar de weg is niet dicht. De VS trekt 5000 militairen terug uit Duitsland. President Trump dreigde eerder deze week al dat te doen, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De terugtrekking van de 5.000 militairen zou binnen een half jaar tot een jaar moeten gebeuren. AI-versies van filmacteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep as the Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. De organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een goede afweging te kunnen maken. Dan is weer zon en wolken met vanochtend al een enkele bui, vooral langs de kust, later vanochtend en een groot deel van de middag is het droog. 20 tot 25 graden wordt het. Vanavond van het zuiden uit nieuwe buien, mogelijk met onweer. Morgen regen en onweersbuien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
13: Het is code rood bij Dirk!
14: Wat zeg je?
13: Het is code rood bij Dirk!
14: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
13: Ja, want op Dirk kun je rekenen.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Ook in de actie bij Dirk, koop dan chilisaus of sriracha's, €1,49. Lekker!
15: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
16: Bravi, bravi.
3: voor iedere kleine fietsagent. Die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere durval die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
5: Nu bij Wens ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex btw. Kijk op wens.nl/zakelijk.
16: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en

0: Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
2: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
3: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien. Nooit meer waaien.
4: Droom je van een nieuw leven aan het water? Ontdek Waterzanden. Een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf. Met uitzicht over water en polders. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden. Wonen was nog nooit zo mooi.
5: Omroep Zeeland.
6: Goedemorgen. Nieuwtjes, tips en veel muziek in Weekend.

Over een tip hoe je op een natuurlijke manier een bijenhotel kunt maken. Het is heel eenvoudig. Ik kan het ook. En natuurlijk ook straks het weer. En ja, veel fijne platen zoals deze. Douwe Bob en Mo.

0: The Border van Amerika. In weekend. Goedemorgen, fijn dat je luistert. Deze zaterdagochtend 2 mei. Van alles te doen dit weekend in de provincie. Muziekfestival Grieps bijvoorbeeld. Gisteren was de jeugdeditie, Grieps Junior. Vandaag is ja het muziekfestival in Grijpskerken. Maar er is veel meer te doen. Straks eens even luisteren naar die berichten op het antwoordapparaat. Ja, en als je naar een festival gaat of een evenement, dan is het natuurlijk wel even fijn om te weten wat voor weer het wordt. Nou, speciaal voor jou, hier het uitgebreide weerbericht.
1: Ja, goedemorgen. Het weerbeeld in Zeeland is behoorlijk dynamisch vandaag. We beginnen met wisselend bewolkt weer en enkele buien. Maar later deze ochtend en vanmiddag klaart het op en wordt het tijdelijk droog. Maar vervolgens krijgen we in de namiddag en vooral vanavond opnieuw te maken met enkele stevige onweersbuien. En dat kunnen wel eens pittige buien worden, met daarbij kans op hagel en flink wat regen of windstoten. De temperaturen lopen op tot ongeveer 21 graden. De wind is meest matig uit het zuidwesten, maar draait in de loop van de middag en avond naar het noordwesten tot noorden. De oorzaak van dit onstabiele weer heeft te maken met een hoogtelaag bij Ierland en enkele frontale systemen. Dat zorgt voor steeds vochtiger en onstabiele lucht. En tegelijkertijd hebben we te maken met een depressie boven Noordwest-Frankrijk. En die stuurt dus met name in de namiddag en vanavond de felste buien richting Nederland. Maar later vanavond en vannacht wordt het op de meeste plaatsen weer droog na de onweersbuien. En dan hebben we vannacht te maken met wolkenvelden en af en toe ook een enkele opklaring. De minimumtemperaturen liggen daarbij tussen 12 en 14 graden. En morgen start met buiige regen en veel bewolking. Maar in de middag breekt de zon door en blijft het droog. Het wordt morgen ongeveer 17 graden. En de dagen daarna is het licht wisselvallig. Meestal met wisselend bewolkt weer en ook af en toe neerslag. En temperaturen erbij van ongeveer 16 graden.
2: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: The Thing I Love van Maxent en Andy Grammer in Weekend. Goedemorgen. Weet je waar het eens even tijd voor is? Om te bellen met de boswachter. Ja, het was afgelopen dagen wel lekker lenteweer. En ik had zoiets van, weet je wat, ik ga eens een paar tegels wippen in mijn tuin. Ik heb een stadstuin, dus ja, niet heel groot. En twee kinderen, dus voor mijn gevoel ook niet heel veel mogelijkheden. Maar goed, een strookje tegels kon er wel uit. Dus hup, tegels naar de stort. En ja, aan die tuin verder niet zo heel veel gedaan. Dat is ook een beetje luiigheid natuurlijk. Dus er lagen wat hopen grond met een beetje zand. Ja, en voor ik er erger had, waren er tientallen bijen te zien. En dagen achter elkaar. En die zaten een beetje in die grond te vroeten. Ik weet ook niet precies wat er gebeurde en wat er aan de hand was. Maar zoals altijd, in Weekend aan de lijn, boswachter Paul Begijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik heb jou een filmpje gestuurd van die bijen in die grond. Wat gebeurde daar in mijn tuin?
1: Nou, op de eerste plek al waanzinnig om te zien, nou, hoe zo'n stukje op het eerste oog, ja, een stukje grond zonder enige functie, ontzettend nuttig blijkt te zijn. En wat veel mensen waarschijnlijk ook niet weten is dat veel van onze wilde bijen die nestelen in de grond, maar liefst 70% van onze wilde bijen. En we hebben zo'n 360 wilde bijen in Nederland die hier voorkomen. En het zijn met name de zandbijen, er zijn zo'n 74 soorten zijn die ook weer onderverdeeld. Ja, die bouwen hun nest ontzettend graag in een stukje braakliggende grond, vooral een beetje zandige grond, ook vaak gelegen op het zuiden, dus op de warme kant. Ja, en dan maken ze dan vaak nestholtes in zo'n 5 tot 60 centimeter diep. Ja, en dat is een ontzettend belangrijk stukje van de tuin eigenlijk, wat dan eventjes braak ligt, maar wat wel een heel belangrijke functie heeft.
0: Ja, ik heb ze dus, nou ja, ik denk wel een dag of 10 achter elkaar daar gezien. Nu zijn ze in één keer weg. Kan het ook dat ze er gewoon even voor korte tijd zijn en dan weer gevlogen zijn?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Want ze hebben maar een kort leventje. Ze leven hooguit een paar weken. En het zijn ook wel zogenaamde solitaire bijen. Dus die leven op zichzelf. Hoewel ze wel vaak in kolonieverband eigenlijk worden waargenomen. Dus ze zullen nooit helemaal alleen zijn. Want als helemaal een klein stukje grond ontdekt is, dan volgen er vaak ook meer. Maar ze hoeven geen kolonie te beschermen. En dat heeft weer het voordeel dat ze daarmee ook nooit echt heel agressief gedrag vertonen. Eigenlijk zelden tot nooit. En ook in tegenstelling tot de honingbijen, die je vaak bij imkers ziet. Ja, die kunnen best agressief zijn en die kunnen ook steken. Nou, onze wilde bij doet dat eigenlijk bijna nooit. Dus ja, je kunt er eigenlijk volop van genieten. Slechts een paar weken, zoals je zelf al aangaf. Mm-hmm. En je kunt ze echt van dichtbij waarnemen, omdat ze dus eigenlijk nooit agressief zijn.
0: Ja, het was ook wel fascinerend om te zien. Ja, die naam zegt het dan denk ik al, zandbij. Dus die zit dan vooral in die zand en in die grond. Maar ik heb ook een insectenhotel in mijn tuin. Kunnen ze daar ook naartoe of storten ze zich echt alleen maar op stukken aarde?
1: Ja, in het gezond kun je ze aantreffen. We krijgen ook wel best wel vaak vragen van mensen die zeggen van, goh, kan dat kwaad, wilde bijen in mijn gezond? Nee, absoluut niet, want ze zijn dus totaal niet agressief. Maar ook de verschillende bijensoorten die inderdaad op ons bijenhotel afkomen, die daar dus hun eitjes in leggen en die ze ook weer eventjes dichtmetselen. Ze laten dan vaak ook wat nectar en stuifmeel achter eigenlijk als een soort van brood of lunchpakketje eigenlijk voor de uitgekomen jongen. Maar ook die bijen zijn totaal niet agressief en ook die kun je van heel dichtbij observeren. Dus ja, hartstikke leuk dat die in je tuin voorkomen. Het zegt bovendien ook nog eens iets over je tuin.
0: Ja, en het is dus eigenlijk gewoon een goedkope tip voor mensen die even snel en makkelijk een bijenhotel in hun tuin willen.
1: Ja, absoluut. Hè. Het geeft al aan dat jouw tuin ontzettend biodivers is. Hè. Dus dat er echt wel kansen zijn voor die bijen om zich te ontwikkelen. Als je ook nog een keer daarbij een optelsom hebt van verschillende plantensoorten, verschillende bloemensoorten, dan trek je nog meer verschillende soorten bijen aan. Ja, en die bijen hebben natuurlijk als groot voordeel dat het heel belangrijke bestuivers zijn in onze tuin, hè, van planten, bomen. En die dragen daarbij ook weer bij aan de vruchtvorming van verschillende planten. Dus ze zijn ontzettend nuttig in onze tuin.
0: Ja, nu heb ik dus eigenlijk gewoon een stuk grond aan de zijkant van mijn tuin. Als ik nou nog een beetje die bijen wil houden, jij bent mijn man eigenlijk van de tuintips, hè? Wat moet ik dan in die grond zetten? Wat is jouw advies?
1: En laat die grond in ieder geval de eerste weken eventjes met rusten, zodat die eitjes kunnen uitkomen. En dat uiteindelijk ook die jongen uiteindelijk kunnen uitvliegen. Dat doen ze op het moment dat het warm genoeg is. Dus laat gewoon die grond al eventjes toch wel 2 maanden ongemoeid. En ja, op een later moment kun je er altijd nog iets van bloemrijke, nectarrijke soorten in planten. Maar overigens kan het ook nooit kwaad om ook in de loop van volgend jaar, als er weer nieuwe bijen komen, om dan weer zo'n klein braakliggend stukje inderdaad open te laten voor de bijen. Want ja, die zijn er ontzettend blij mee.
0: Nou, dat ga ik zeker doen. En misschien wat luisteraars ook die dit nu horen. Een goedkope en makkelijke tip dus. Een stukje grond in de tuin. En nou ja, wie weet heb je zo een soort van hotel vol bijen. Hey Paul Begijn, dankjewel weer voor deze week.
1: Graag gedaan.

0: Lekker zeg. Proud Mary van Creedence Clearwater Revival in Weekend. Goedemorgen en fijn dat jij erbij bent. Ik zei het al, hè, er is van alles te doen in de provincie. Muziekfestival Grieps vandaag in Grijpskerken. Maar ja, natuurlijk veel meer. Nou, als jij een evenement organiseert of je wil gewoon iets tippen, iets wat er te doen is in de provincie, dat mag van alles zijn, dan kun je een berichtje achterlaten op ons Weekend Antwoordapparaat 0118 499 990. Eens even luisteren wat er allemaal binnengekomen is.
1: Het antwoordapparaat.
2: Komende zondag 3 mei is de Middelburgse Markt de place to be voor iedereen die iets heeft met boeken. Voor de 26e keer is het dan Middelburg Boekenstad, de jaarlijkse mega boekenmarkt. Van alle kanten komen boekhandelaren naar Middelburg met hun grote aanbod van tweedehands boeken over allerlei onderwerpen. Literatuur, poëzie, maar ook kinderboeken, hobbyboeken, platenboeken, historische werken, fotoboeken en wat al niet meer, wordt in bijna 100 kramen aangeboden tegen de meest vriendelijke prijzen. Twee uitgeverijen presenteren hun hele fonds en een Vlaamse auteur verkoopt haar eigen boeken. Sinds enkele jaren is er ook ruimte gemaakt voor cd's, dvd's en vinyl. En dat aanbod is in een paar jaar behoorlijk gegroeid. De markt begint om 10 uur en duurt tot 5 uur 's middags en is uiteraard gratis toegankelijk. Op zondag is ook het parkeren in Middelburg gratis. Dus alle reden om voor een mooie zondag naar Middelburg te komen. Iedereen hartelijk welkom op de markt.
3: Aanstaande zondag 3 mei om 14:30 nodigt het Kerkje van Waterland Kerkje u uit voor een muzikale Franse droom. Lien de Wijngaard op Traverso en Tetsu Isaï op clavecimbal spelen voor u dan Franse barok op historische instrumenten. Op het programma staan Jean-Baptiste Lully, François Couperin en Jean-Philippe Rameau. Houdt u van een beetje Franse flair en heel veel muzikale schoonheid, dan mag u dit concert niet missen. Bienvenue à tous.
4: Vandaag, zaterdag 2 mei, vindt de seizoensopening plaats in het Trekkermuseum Poedijk 2 in Schravenpolder. Rond 11:15 steekt gedeputeerde Wilfried Nielen de eerste ring bij het ringsteken op oldtimer trekkers. In totaal zijn er 25 deelnemers die ringsteken op het veld achter het Trekkermuseum. In het museum is uiteraard de nieuwe collectie te zien met als thema 3- en 4-cilinder. Op de zolder staat allerlei leesmateriaal opgesteld, zichtbaar voor het publiek. Als extraatje tijdens de opening worden er babbelaars gemaakt en verkocht. Er worden paarmessen gemaakt. Is er een stand met werkend meccano en is er een zelfbouw werkend model van een dorsmachine. Tot 16:00 is er een gezellig terras, koffie met appeltaart en een frietkraam. Welkom iedereen op het adres Poedijk 2, Schravenpolder bij het Trekkermuseum.

0: Gauthier met Kimbra in Weekend. Somebody that I used to know. Jan-Jaap Correa is hier in de studio om vooruit te blikken op het sportweekend. Ja, het is mijn vakantie. Het is rustig volgens mij op sportgebied.
1: Ja, dat klopt, Stefan. Heel veel competities liggen stil. Bijna alle voetbalcompetities bijvoorbeeld. Alleen de vrouwen van IJsendijk komen in actie in de hoofdklasse. Maar de ploegen die wij toch op de voet volgen, Hoek, Kloetingen, Goes, hebben allemaal een vrij weekend. En dat geldt ook voor alle klassen daaronder in het zaterdagvoetbal bij de mannen. Dus ja, dan vraag je je af, is er dan helemaal geen sport dit weekend bij Omroep Zeeland? Nou, gelukkig hebben we nog een korfbalwedstrijd kunnen vinden. En een belangrijke. Want Zwift uit Middelburg speelt weer in de ereklasse op het veld. Dat is het allerhoogste landelijke niveau. En zij beginnen vandaag aan de competitie op het veld. Doen ze met een uitwedstrijd tegen Sporting Delta in Dordrecht. Die begint om 2:00 vanmiddag. En daar gaan wij verslag van doen. En daar gaan we ook een samenvatting van laten zien vanavond op televisie. In de nieuwsuitzending van 6:00 en ook online. Maar we gaan daar geen Omroep Zeeland Sport voor optuigen, zeg maar, dit weekend. Dus morgenavond hebben we geen Omroep Zeeland Sport op televisie. Maar dus wel die korfbalwedstrijd van Zwift.
0: Ja, en morgenavond is dan wel de Zeeuwse top 40, weet ik dan toevallig. Ja. Het is de stemperiode van de Zeeuwse top 40. Dus je kunt kijken naar verschillende clipjes van Zeeuwse artiesten als je nog inspiratie nodig hebt.
1: Ja, ik zei, als we dan geen sportuitzending hebben, dan wel graag vervangen door die Zeeuwse top 40. Want die komt er natuurlijk echt aan. Hè?
0: Ja, precies.
1: Somebody the used to know staat er niet in, denk ik.
0: Nee, daar hebben we niet van gehoord hier in Zeeland. Die niet. Volgende week dan, Jaap. Dan is de meivakantie voorbij. Dan wel weer spannende weken volgens mij. Hè?
1: Ja, zeker. De laatste drie competitieweekenden in de tweede en derde divisie worden vanuit Zeeuws oogpunt heel erg spannend. Volgende week, 9 mei, zou Kloetingen al kampioen kunnen worden in de derde divisie. Zijn ze wel afhankelijk van wat FC Rijnvogels, de laatste overgebleven concurrent, die middag doet. Ja, en Hoek staat natuurlijk samen met Quick Boys bovenaan in de tweede divisie. En ook de Treffers doet daar nog mee om het kampioenschap. En ja, Hoek speelt nu uit tegen Barendrecht op 9 mei. Dan thuis tegen Rijnsburgse Boys op 16 mei. En als ze dan nog in de competitierace zitten, ja, dan op de laatste speeldag 23 mei uit tegen de Treffers. Dan kunnen ze misschien wel allebei kampioen worden. Nou, dat zou een apotheose kunnen zijn waar we misschien over 10 jaar nog over hebben.
0: Nou, dat zijn er alweer sportweekenden om naar uit te kijken. Dankjewel, Jan-Jaap.

0: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
3: 27 mei, demodag scootmobielen.
4: Comfort & More, van Hotweg 2F, Middelburg.
2: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
5: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
7: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
6: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bultrug Timmy, die 2 maanden geleden in Duitsland strandde, is vrijgelaten op de Noordzee. Rond 9:00 zwom het dier weg uit de duwbak waarin hij naar open zee was vervoerd. Gisteravond werd de vrijlating nog uitgesteld vanwege hoge golven. Die zouden het dier verder kunnen verwonden. De bultrug werd uiteindelijk vrijgelaten op zo'n 70 kilometer van de Deense kust. Het dier kreeg de naam Timmy omdat hij strandde bij de Duitse badplaats Timmendorfer Strand. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME'ers, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies 1 jaar geleden waren er rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines is failliet. Dat komt mede door de hoge brandstofkosten. De Amerikaanse prijsvechter verkeerde al langer in zwaar weer. 1,5 jaar geleden vroeg het bedrijf al eens uitstel van betaling aan. Afgelopen zomer was er ook al een reorganisatie. Nu verdwijnen er 17.000 banen. De ondergang van Spirit is het grootste faillissement in de Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar tijd. President Trump probeerde de luchtvaartmaatschappij nog te redden tegen het advies van sommige adviseurs in. Dan is weer zon en wolken met vanmorgen al een enkele bui, vooral langs de kust. Later vanochtend en een groot deel van de middag is het droog. Dan is het 20 tot 25 graden. Maar vanavond volgen vanuit het zuiden nieuwe buien met mogelijk ook onweer. Morgen regen- en onweersbuien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
14: Het is code rood bij Dirk!
15: Wat zeg je?
14: Het is code rood bij Dirk! bij Dirk.
15: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
14: Ja, want op Dirk kun je rekenen.
16: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
15: Ook in de actie bij Dirk, Melkuniebreker. 99 cent, dat is minder dan een euro.
16: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
17: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
18: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
19: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
20: Megabed heet niet voor niets.

0: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Wil jij jouw bedrijf laten groeien? Kijk op adverteringzeeland.nl.
2: Omroep Zeeland.
3: Goedemorgen. Nieuwtjes, tips en veel muziek in weekend.

Dansen op de zaterdagochtend met Blues Brothers. Everybody needs somebody to love. Ho, lekker begin van de tweede uur van Weekend en fijn dat jij luistert. Straks krijg je het weerbericht, de cultuurtips, ook nog een filmtip. Nou, van alles wat. Lekker blijven luisteren dus. En ook muziek. Morgan Wallen is hier met Love Somebody.

0: Wonderschoon. Adele met Easy On Me. Goedemorgen, normaal hoor je Elias natuurlijk in weekend. Dit keer ben ik hier, ik ben Stefan. Fijn dat je luistert. Ga eens even kijken naar vorig jaar, wat voor weer we toen hadden. Nou, toen was het behoorlijk zonnig. Niet al te veel wind en 20 tot 25 graden. Met in Oost-Zeeuws-Vlaanderen een uitschieter naar 27 graden. En je bent natuurlijk vooral benieuwd wat voor weer we vandaag krijgen. Nou, daarvoor is hier het weerbericht.
1: Ja, goedemorgen. Het weerbeeld in Zeeland is behoorlijk dynamisch vandaag. We beginnen met wisselend bewolkt weer en enkele buien. Maar later deze ochtend en vanmiddag klaart het op en wordt het tijdelijk droog. Maar vervolgens krijgen we in de namiddag en vooral vanavond opnieuw te maken met enkele stevige onweersbuien. En dat kunnen wel eens pittige buien worden, met daarbij kans. Maar later deze ochtend en vanmiddag klaart het op en wordt het tijdelijk droog. Maar vervolgens krijgen we in de namiddag en vooral vanavond opnieuw te maken met enkele stevige onweersbuien. En dat kunnen wel eens pittige buien worden, met daarbij kans op hagel en flink wat regen of windstoten. De temperaturen lopen op tot ongeveer 21 graden. De wind is meest matig uit het zuidwesten, maar draait in de loop van de middag en avond naar het noordwesten tot noorden. De oorzaak van dit onstabiele weer heeft te maken met een hoogtelaag bij Ierland en enkele frontale systemen. Dat zorgt voor steeds vochtiger en onstabiele lucht. En tegelijkertijd hebben we te maken met een depressie boven Noordwest-Frankrijk. En die stuurt dus met name in de namiddag en vanavond de felste buien richting Nederland. Maar later vanavond en vannacht wordt het op de meeste plaatsen weer droog na de onweersbuien. En dan hebben we vannacht te maken met wolkenvelden en af en toe ook een enkele opklaring. De minimumtemperaturen liggen daarbij tussen 12 en 14 graden. En morgen start met buiige regen en veel bewolking. Maar in de middag breekt de zon door en blijft het droog. Het wordt morgen ongeveer 17 graden. En de dagen daarna is het licht wisselvallig, meestal met wisselend bewolkt weer en ook af en toe neerslag. En temperaturen erbij van ongeveer 16 graden.

0: Drive Safe van Mel Smith samen met Niall Horan in Weekend. Goedemorgen. Rob Bakker van de Zeeuwse Cultuuragenda verzamelt iedere week die culturele tips voor ons. Ik ben benieuwd wat er dit weekend allemaal te doen is. Goedemorgen, Rob.
1: Goedemorgen, Stefan. We maken vandaag een bijna hemelse tocht door Zeeland. Langs kerken, klanken en muziek die soms recht van boven lijkt te komen. En dan juist weer heerlijk aards binnenkomt. We beginnen in de koorkerk in Middelburg. De stilte wordt verbroken. Maar verwacht geen klassiek concert zoals je dat kent. Nee, dit is een performance waar je even wakker geschud wordt. A Ride of Ruins. Vanavond om 8:00 word je ondergedompeld in een bijzondere performance van Public Universal Fraxton. Een naam die ik gewoon met veel overtuiging uitspreek, maar ik weet echt niet of het goed is. Met orgel, cello, stem en zelfs sculptuur ontstaat een bijna rituele ervaring. Het gaat over verlies, maar ook over hoop, over wat blijft hangen in een ruimte en misschien ook wel in jezelf. En geloof me, in zo'n eeuwenoude kerk met een monumentaal orgel, dat komt binnen. En dan door, want Zeeland zit vandaag vol verrassingen. In de hervormde kerk in Capelle hoor je om 4:00 vanmiddag hoe muziek generaties verbindt. 2 hobo's, een orgel, een piano en een harmonium. Dat klinkt al als een mooi gezelschap. Hier staan meester en leerling letterlijk naast elkaar. Brechtje Kraaije en haar docent Pauline Oosterrijk. Je hoort hier niet alleen het prachtige samenspel, maar ook iets over de overdracht van het vakmanschap. Van liefde voor de muziek. En extra mooi, jongeren kunnen hier gewoon gratis naar binnen. Dus neem vooral iemand mee. En als we naar de avond gaan, dan is het kiezen. Of misschien gewoon goed plannen. In de Grote of Maria Magdalena Kerk in Goes klinkt om 8:00 het Oranje Concert. Met als hoogtepunt de beroemde toccata uit de 5e symfonie van Widor. Zo'n stuk waarbij je voelt dat het orgel niet alleen een instrument is, maar een compleet orkest. Het vult de hele kerk, van vloer tot gewelf. En dan maken we een sprong van het kerkorgel naar iets wat minstens zo spiritueel kan voelen.

in de Nieuwe Kerk in Zierikzee klinkt om 7:15 de muziek van Leonard Cohen. Hemels natuurlijk met zijn Halleluja. En dan ook nog nummers als Suzanne. Muziek die ergens tussen het aardse en het hemelse zweeft en die je even stil laat worden. Zo'n avond waar je gewoon even in mag verdwijnen. En wil je daarna nog even door, of juist iets heel anders, dan eindigen we vandaag in Porgy & Bess. Met een eerbetoon aan Amy Winehouse, die natuurlijk ook veel te vroeg naar de hemel ging. Back to Amy. Het begint om 8:30 en brengt haar muziek weer helemaal tot leven. Soul, jazz, rauw en eerlijk. Precies zoals zij het bracht. Misschien niet in een kerk, maar geloof me, dit komt ook heel goed binnen. Dus vandaag van eeuwenoude orgels tot iconische stemming. Zeeland klinkt vandaag weer bijzonder. En voor alle evenementen ga je naar uitinzeeland.nl. Daar vind je ook de digitale versie van ons tijdschrift en kun je je helemaal mee laten nemen in de podcast waar we praten met cultuurmakers in Zeeland. Een heel fijn cultuurweekend toegewenst en tot de volgende week.

0: Katrina and the Waves met Love Shine a Light. Nou, als je nog niks te doen hebt dit weekend, ja, dan kun je natuurlijk ook gewoon voor kiezen om lekker de bioscoop in te duiken. Iedere week hoor je in weekend dit programma dus en in Zondag in Zeeland met Marcel van den Driest een filmtip. En die krijgen we iedere week van Perry Mulder van de bioscoop in Hulst. Perry, ik ben benieuwd, wat is jouw filmtip van vandaag?
1: Ja, ik mag natuurlijk als radioman iedere week de filmtip komen geven. En dit keer hebben we wel een hele mooie toepasselijke titel, namelijk de film Radio Man. En dat is een Belgische productie van Frank van Passel. We gaan terug naar de jaren 40 van de hoorspellen. En dat is natuurlijk een hele roerige periode, de jaren 40. Een prachtig mooi verteld verhaal, wat vooral de kracht van verhalen laat zien, verhalen vertellen laat zien, maar ook de kracht van de radio. Dus ja, al jullie radiofans, ga deze week naar deze film Radio Man.

0: Billy Joel in Weekend. Goedemorgen, dit was My Life. En ik zie dat het de telefoon rood knippert. En dat betekent dat het antwoordapparaat is ingesproken. Eens even luisteren.
1: Het antwoordapparaat.
2: Goedemorgen, luisteraars. En dan is het zaterdag 2 mei. Vooralsnog voor dit jaar de laatste bijdrage vanuit het NUT Noord-Beveland om een mooie voorstelling onder de aandacht te brengen. Wij hebben komende zondag, dus morgenmiddag, om 3:00 een hele mooie voorstelling in het kerkje van Cats van de Sunshine Cleaners. Dat zijn 3 muzikanten met de zangeres erbij, dus dat wordt prachtig, die in dit muzikale programma het korte levensverhaal van de in Middelburg geboren Etty Hillesum gaan weergeven. Door middel van haar dagboeken hebben ze dit omgezet in liederen en willen dit graag met jullie delen. Denkt u, daar wil ik bij zijn? Kijk dan op www.nutnoordbeveland.nl en we zien u graag.
3: Ik wil iedereen uitnodigen op zondag 3 mei om 2:00 in de katholieke kerk van Overzande. Daar vindt de opening plaats van een prachtige tentoonstelling, De 7 Vreugden van Maria, geschilderd door Kees Warmoeskerken. Zijn zoon Wart Warmoeskerken zal de opening verzorgen. En de tentoonstelling is iedere zondagmiddag van 1 tot 5 in heel de maand mei te bezichtigen. Dus komt u naar de opening zondag 3 mei om 2:00 in de katholieke kerk van Overzande. Tot dan!
4: Goedemorgen, luisteraars. De Stichting Welzijn Ouderen Terneuzen heeft voor woensdagmiddag 6 mei in dienstencentrum De Veste aan het Oostelijk Bolwerk in Terneuzen weer een gezellige bingo georganiseerd. De laatste van dit seizoen. Er worden 5 rondes gespeeld met in elke ronde 6 mooie prijzen. Onze bingo's zijn bekend in de wijde omgeving en worden dan ook heel druk bezocht. De zaal gaat om 1:00 open. Om 14:15 schenken we koffie en thee en de bingo start om 14:00. De entree bedraagt slechts €2,50 en dat is inclusief de koffie of thee. De bingokaarten kosten 50 cent per stuk. Graag tot ziens woensdagmiddag 6 mei in De Veste in Terneuzen.

0: De nieuwste van Cloud, App en Vloed. Dus even terugblik op de radioweek. Wat is er allemaal gebeurd hier bij ons op de radio? Jan de Ridder uit Arnhem-Muiden was op Koningsdag in Dokkum. Hij vertelde daarover in Goedemorgen Zeeland. Het lukte hem om selfies te maken met koningin Maxima, koning Willem-Alexander en prinses Amalia.
1: Het was zo, mijn vrouw die was erbij, maar die was even nog in het hotel gebleven en die mocht niet meer bij die locatie komen wegens de beveiliging. Dus die stond echt 100 meter verder. Maar ik dacht, ik ga zelf maar selfies maken. En dan was het zo, de eerste selfie met Amalia, dat ging niet zo. En op die foto zie je ook zo dat ze mij een beetje een aanwijzing geeft, dan moet ik het zo doen. Dus die helpt mij gewoon een beetje.
2: En gewoon even les van Amalia.
1: Ja, en ik kon 20 meter met hun meelopen. Omdat ik, dat hele stukje was eigenlijk voor ons een beetje een soort privéstukje. Dus toen was Alexander al voorbij en Maxima ook, maar die keerde om. En die kwamen gewoon ook weer terug om mijn hand te geven. Dus dat was hartstikke leuk.
0: Nou, wat grappig. Selfie-les van prinses Amalia. We zitten midden in die stemperiode voor de Zeeuwse Top 40. Op de radio kun je de Zeeuwse Top 40 Shuffle spelen. Dagelijks maak je dan kans op een t-shirt van de Zeeuwse Top 40. Jacqueline deelde haar favorieten in Zeeland Komt Thuis met toch wel een opmerkelijke Zeeuwse artiest.
3: Als ik zeg Zeeuwse muziek, welke artiest zeg jij dan?
4: Katinka Polderman.
3: Ja.
4: Uiteraard natuurlijk Danny Blind. Of
3: Danny Blind.
4: Danny Blind.
3: Maakt hij ook muziek? Leuk.
4: Nou ja, je weet het niet, hè, wat hij onder de douche doet.
3: Nee, dat hoef ik niet te weten. Maar zijn naamgenote Vera, die maakt
4: Danny
3: ook muziek.
4: Danny Vera, ja.
3: Ja, precies.
4: Danny Polvliet is het in feite.
0: Ja, goed op de hoogte hoor. Nou ja, Danny Blind, Danny Vera. Je kan er allemaal op stemmen via die Zeeuwse Top 40.nl. Tot en met vrijdag. Marianne Polleman gaat met vrienden vanuit Noorwegen naar muziekfestival Grieps vandaag. Zelf komt ze uit oude landen en verhuisde met man en kinderen naar Kviteseid in het zuiden van Noorwegen. Ja, en hun vrienden die hebben geen idee wat ze mee gaan maken.
5: We hebben er wel veel over verteld en proberen uit te leggen wat het een beetje inhoudt. Maar ze wouden het wel heel graag eens in het echt meemaken hoe dat eraan toe gaat.
2: En wat heb je ze dan verteld?
5: Ja, dat het eigenlijk een boerenfeest is. Ik denk dat dat de makkelijkste manier is om uit te leggen zonder iemand weer te doen. En dat het eigenlijk veel bier is. Bijna gratis bier voor Noorse begrippen. En
2: voor Noorse begrippen wel. Want wat kost dat bij jullie?
5: Bij ons kost één biertje ongeveer 130 kronen. Dus dan heb je, praat je over 12 euro en heb je een klein biertje.
2: 12 euro?
5: Ja.
2: Ja, dus, ja. Dus er zijn in Noorwegen geen muziekfeesten waar met bier gegooid wordt?
5: Daar hoeft Gerard Joling niet bang voor te zijn dit weekend, nee.
0: Nee, ik denk ook wel dat je het uit je hoofd laat om 12 euro de lucht in te gooien. Ik zou het sowieso lekker opdrinken. Veel plezier, Marianne, met je vrienden op Grieps vandaag. En als jij ook gaat naar dat muziekfestival, dan wens ik jou natuurlijk ook heel veel plezier.

0: zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
2: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
1: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
4: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
3: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
5: Hey, Remon!
6: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Hey,
6: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
9: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
11: Omroep Zeeland.
12: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De grote natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf zojuist het sein brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook, met ME's, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er hevige rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. Het aangekondigde vertrek van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland komt niet onverwacht. Dat zegt de Duitse minister van Defensie, Pistorius. President Trump kondigde het vertrek aan na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Volgens Pistorius was al duidelijk dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Europa en dat Europa zelf beter voor zijn eigen defensie moet zorgen. Bultrug Timmy, die eind maart aanspoelde in Duitsland, is vrijgelaten in de Noordzee. De bultrug werd naar het Skagerrak gesleept met een bak achter een schip en vanmorgen vrijgelaten. De bultrug heeft een zender meegekregen om hem te kunnen volgen. En het weer, zon en wolken, in het noorden nog een bui, later vanuit het zuiden nieuwe stevige buien met onweer en windvlagen. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Laatste vraag. Wat weet jij van de Limes.
4: Limes is een fruitsoort. Nee, Limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
3: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl. Je zou je

0: Het is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Nu, later en altijd.
2: Ga je bijna met pensioen?
3: Ja.
2: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
3: Nee.
2: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speel bewust 18+.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
4: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Last van houtworm, muizen, ratten, wespen of andere ongedierte? Traas heeft daar een oplossing voor. Al 25 jaar een begrip in Nederland. Ga naar traas.nl.
7: Megabed heet niet voor niets...

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man.
2: Voor elk budget een megabed.
3: Hey, ondernemer. Grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
4: Openstaande vacatures? Deel ze. Kijk op adverterenInZeeland.nl.
5: Alles voor jouw tuin. Gewoon in onze shop. Detuinmachineshop.nl.
6: Omroep Zeeland. Goedemorgen. Nieuwtjes, tips en veel muziek.

Until I Found You van Steven Sanchez en MB Old in Weekend. Goedemorgen, straks hoor je meer over een aspergerobot. Je krijgt natuurlijk ook de boekentip van deze week. De boekverkoper noemt het een, ja, een beetje absurdistisch boek, maar wel met humor. Nou ja, straks meer daarover. En ook natuurlijk de verloting. Heb jij wat gewonnen deze week? Het spelletje wat is bij Elsa in Goedemorgen Zeeland. Dan maak jij straks kans op die Omroep Zeeland sokken. Ik leg die bingoballenmolen alvast klaar. Dat is allemaal dit uur. En natuurlijk ook een hoop muziek, zoals de nieuwste van Alex Warren.

0: Doek een hit van Raccoon en dat is natuurlijk...
1: Muziek uit Zeeland.
0: En dus kun je daar natuurlijk op stemmen voor die Zeeuwse top 40. De stemperiode loopt tot en met vrijdag. Ga naar de zeeuwsetop40.nl. Stem op jouw favoriete Zeeuwse liedjes en je maakt kans op een rondvlucht boven Zeeland. Ja, het is de tijd van het jaar, hè? Dan heb ik het over asperges. Ik ben benieuwd of jij ze al gegeten hebt. In ieder geval bij een bedrijf in Ede, een familiebedrijf, wordt als eerste ter wereld met een nieuwe aspergerobot gewerkt. Verslaggever Veerle van Dijken ging langs om te kijken wat daar zo bijzonder aan is.
2: Het is een heerlijk zonnige dag en ik loop tussen de aspergebedden bij Ede. Want daar heb ik een afspraak met Bastiaan Dikker. Want Bastiaan, ja, die heeft een aspergebedrijf met zijn familie. En jullie hebben wel iets heel bijzonders in gebruik genomen. Bastiaan, wat heb jij hier?
3: Ja, goedemorgen. Ja, wij hebben hier een aspergesteekrobot. Die ons moet gaan helpen met het oogsten van de asperges.
2: En ik heb gehoord dat dat heel bijzonder is.
3: Ja, dit is echt de eerste machine ter wereld die dus asperges ondergronds kan detecteren. Dus ondergronds kan vinden. Terwijl wij ze, als we ze met de hand oogsten, nog niet kunnen zien.
2: Hoe kan dat dan?
3: Ja, het is eigenlijk simpel uitgelegd. Wordt het met een stroompje, wordt de locatie van de asperge bepaald in de rug. Dus we sturen eigenlijk een stroompje uit in het rijpad. En dan zitten er speciale tasters die gaan door de bovenkant van het bed heen. En die vangen het stroompje al dan niet op als er een asperge zit of niet.
2: Ja, wij staan hier naast de machine. Het is een blauw apparaat van, ja, ik denk een meter of zes lang en ja, meter of 3-4 breed, zoiets?
3: Ja, dat klopt ongeveer wel. Ja, hij lijkt wel wat groot, maar we hebben hem bewust laag gehouden in gewicht. Ook voor bodemverdichting tussen de rijen. We komen natuurlijk elke 3 dagen over dezelfde rij heen.
2: Hey, en waarom is dit zo? Waarom willen jullie deze machine? Want aspergesteken ging toch al jaren goed?
3: Ja, dat klopt. Alleen het is ook al jaren heel zwaar werk. Het is echt pittig, fysiek. En wij willen eigenlijk voor onze werknemers het makkelijker en minder intensief maken. Dus we proberen echt te zoeken naar oplossingen om makkelijker en lichter, het werk lichter te maken.
2: Ja, dus nu jij dit ding ziet rijden, wat betekent dat dan voor jou?
3: Nou, we wisten natuurlijk dat de eerste machine dat die wel wat uitdagingen zou hebben bij de opstart. En we merken nu ook wel dat we steeds efficiënter en steeds zonder minder storingen door kunnen rijden. Dus ja, voor ons is dit gewoon een volgende stap in de aspergeteelt. Dit is echt een, het makkelijker maken van de oogst is gewoon heel belangrijk.
2: Hey, en hoe kan het nou dat jullie dan de eerste zijn die dat apparaat te pakken hebben gekregen?
3: Ja, ik denk dat het toch een mix is. Kijk, ik ben eigenlijk werktuigbouwkundige van opleiding. En wij volgen ongeveer de laatste 10 jaar de ontwikkelingen met de gerobotiseerde oogst op. We hebben ook in 2020 al eens een ander merk, een andere machine op het bedrijf gehad. Die was toen nog niet klaar. En we hebben altijd tegen elkaar gezegd, als er iets komt wat bijna af is of zo goed als af is, dan gaan wij daarmee in zee. Wij willen echt voorop lopen om het werk in het land lichter te maken en te zorgen eigenlijk dat we toekomstbestendig zijn met ons bedrijf.
2: Ja, dat snap ik. Nou, dat lijkt ook wel te lukken. Ik ben wel benieuwd, hebben jullie al een naam voor dit apparaat bedacht?
3: Eigenlijk niet, moet ik zeggen. We zullen daar nog eens goed over na moeten denken. Wij noemen hem voorlopig de aspergerobot.
2: Ja, dat vind ik toch een beetje saai. Daar moeten jullie dan nog eventjes over nadenken.
3: Dat zullen we zeker doen.

0: Call It Love van Poco in Weekend. Het is even een mooi moment, denk ik, om de boeken in te duiken. Elke week hoor je in Weekend een boekentip van een boekverkoper in Zeeland. En vandaag is het de beurt aan Céline Laven van de drukkerij in Middelburg. Goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen.
0: Ja, ik ben benieuwd. Welk boek wil jij vandaag bespreken?
1: Ik wil vandaag bespreken A Good Person van Kristen King. Het is een debuutverhaal. En ik heb nu toevallig 3 debuten achter elkaar als tip. Dus dat vond ik wel grappig eigenlijk. ik heb denk ik iets voor debuten. Maar ik vond het echt... Ik zag de cover, ik vond het een hele toffe cover. Ik dacht, ik moet dit boek meenemen. Ik ga gewoon er helemaal blind in. En het was eigenlijk zo'n absurd verhaal. Het was echt gewoon absurd. Het gaat over een vrouw die is heel narcistisch. Dat vindt ze niet van zichzelf natuurlijk. Maar ze is zeer narcistisch. Ze verzint allemaal dingen waarom andere mensen slechter zijn dan zij. En waarom zij altijd alles perfect kan doen en doet. En dan op een gegeven moment haar soort fling, die maakt het uit met haar. En dan is ze zo woest dat ze een soort vloek op hem uitbrengt. Mm-hmm. En dan stuurt ze een berichtje van, ik hoop dat het ergste wat je kan overkomen, dat jou overkomt. En dan de volgende dag staat er in het nieuws dat hij vermoord is.
0: Oh, wow.
1: Maar het is ergens is het ook zo lachwekkend eigenlijk. En ze is helemaal in shock en ze gaat allemaal gekke dingen doen. Ze wordt verdacht, want ze heeft natuurlijk dat berichtje naar hem gestuurd. Ze is de hoofdverdachte. En ze doet allemaal dingen waardoor eigenlijk dat ze verdacht wordt steeds erger is. Maar ze is er zo van overtuigd van zichzelf dat ze geen kwaad kan doen. Geen fouten maakt. Het is heel bizar. Ik kan er eigenlijk niet eens over
0: praten. Nee. Ik snap het, ja. Het klinkt ook wel een beetje absurd. Is het zo absurd dat het ook wel weer grappig is, als ik je goed begrijp.
1: Ja, ik vond het wel. Ik heb echt eigenlijk best wel gelachen. Het zijn hele rare dingen die ze allemaal uithaalt en zo. En echt best wel ook shocking, vond ik. Maar dus ook een beetje op het grappige
0: heel leuk. Je had het over die cover, ik heb hem hier ook voor me, een vrouw met rood haar en ze heeft bloemen in haar handen en eentje steekt ze in haar mond. Hij valt wel op, denk ik, als hij in de boekwinkel ligt.
1: Ik heb daar altijd wel een ding voor, dat er een soort oude schilderijen worden gebruikt in combinatie met moderne lettertypes. Dat vind ik altijd wel heel leuk.
0: Ja. En dat moet dan misschien ook de hoofdpersoon voorstellen op de cover of dat niet?
1: Ja, ik geloof het wel. Hoofdpersoon heeft ook rood haar, maar verder... Ik denk niet verder dat ze dat helemaal is natuurlijk. Het is volgens mij gewoon een oud schilderij wat ze hebben hergebruikt.
0: Ja, wat voor gevoel hou je nou precies over als je dat boek dichtslaat aan het eind?
1: Nou, ik dacht eerst wel van wat heb ik godsnaam gelezen? maar toen even later dacht ik wel, dit vind ik wel echt een boek wat ze op een gegeven moment gaan verfilmen. Omdat het dus zo... absurd is, zie ik dit echt wel voor me dat ze dit oppakken en willen verfilmen.
0: Ja, ik ben nu ook wel benieuwd. Jij leest vooral Engelstalige boeken en dit is volgens mij ook Engelstalig, hè?
1: Ja, dit is ook Engelstalig.
0: Als een luisteraar zoiets heeft van ik lees graag Nederlands, is hier ook een vertaling van of dat niet?
1: Nee, nog niet. Maar het is ook echt nog maar net uit in het Engels en Nederlands vertalingen duren soms lang. Dus durf ik niet te zeggen of de vertalers dat oppakken.
0: Het zou ook zomaar kunnen als het echt aanslaat dat misschien wel weer sneller gaat.
1: Als het echt iets groots wordt dat ze dat wel doen inderdaad.
0: Ik ben benieuwd. A Good Person dus van Kirsten King. En welk boek ligt er nu op je nachtkastje?
1: Ik ben nu een tweede deel van een boek aan het lezen. Ik lees altijd echt 6 boeken door elkaar.
0: Oh, van alles.
1: Maar ik weet het nog niet zo goed. Ik ben een paar dingen aan het lezen, maar er is nog niks wat me echt pakt. Dus ik ben nog een beetje op zoek eigenlijk.
0: Nou, misschien horen we jou daar later dan weer over. In ieder geval, voor nu dus A Good Person van Kirsten King. Dankjewel, Céline Laven.
1: Ja, graag gedaan.

0: De bekendste hit toch wel van Blondie. Dit was Denise in Weekend. En van Blondie gaan we door naar...
1: Muziek uit Zeeland.
0: Maarten Termont, om precies te zijn. In 2012 won hij de beste Zeeuwse coverwedstrijd bij Omroep Zeeland. Hij ging aan de slag met de Empire State of Mind van Jay-Z en Alicia Keys. En hij maakte daar Zeeland van. Staat natuurlijk ook op de stemlijst voor de Zeeuwse Top 40. Tot en met vrijdag kun je stemmen op de Zeeuwse Top 40.nl. Mensen.

0: Ja, nu gaat het zeker gebeuren. Heb je meegedaan aan het spelletje Wat is het bij Elsa in Goedemorgen Zeeland? Let dan helemaal goed op, want dan maak jij nu dus kans op die Omroep Zeeland sokken. Het was een beetje een andere week dan anders, met Koningsdag er ook tussen. Dus ik heb drie namen die straks die bingo-ballenmolen ingaan. Nummertje 1, dat is Jolanda Verschieren. Nummertje 2, Thijs uit Ierseke. En Jacqueline uit Oostzoeburg krijgt bal nummer 3. Nou, daar gaan we. Eens even kijken of het allemaal een beetje gesmeerd gaat. Ja, dat draait, dat gaat rond. En als het goed is, komt er nu een balletje uit. Eens even kijken, wie is dat?
1: Wat een spanning.
0: Dat is zeker spannend, maar het is nummertje 2. En het is Thijs uit Ierseke. Thijs, van harte gefeliciteerd. Jij krijgt zo snel.

0: confundo. Juana zingt over het zwarte hemd, oftewel La Camisa Negra. Straks na weekend hoor je Zeeland Nu. Dan word je bijgepraat over het laatste Zeeuwse nieuws. En daarna tijd voor de Zeeuwse top 40. Volle bak aandacht voor muziek uit Zeeland. Met Elsa en Marcel. Marcel, wat kunnen wij straks allemaal verwachten in die Zeeuwse top 40?
1: Als je nog niet gestemd hebt op je favoriete nummers van Zeeuwse bodem, doe dat dan. Ga naar de website omroepzeeland.nl. Want ja, we zitten midden in die stemperiode. We laten straks veel muziek horen die op die stemlijst staat. Zodat je misschien nog een ideetje op kan doen. En op het einde van de uitzending hoor je een mashup gemaakt door Jasper van Tricht. Hij husselde allerlei Zeeuwse nummers, bekend en soms wat minder bekend, door elkaar. En wie weet geeft dat nog inspiratie om je stem uit te brengen. Doe dat vooral. Ga naar omroepzeeland.nl en klik op de banner van de Zeeuwse top 40. En stem! En luister dus straks vanaf 11:15 naar de Zeeuwse.

0: Secrets van Miley Cyrus samen met Lindsey Buckingham en Mick Fleetwood. Dit was het weer bijna ongeveer zo'n beetje de weekendshow bij Omroep Zeeland. Ja, ik heb eens een keer zelf een natuurtip voor je. Haal wat tegels uit je tuin weg en laat grond en zand daarna gewoon op een hoopje liggen. Het zou zomaar kunnen dat je binnen de kortste keren een hoop bijen in je tuin hebt. Een goed idee, vindt ook boswachter Paul Begijn.
1: En het zijn met name de zandbijen. Er zijn zo'n 74 soorten zijn die ook weer onderverdeeld. Ja, die bouwen hun nest ontzettend graag in een stukje braakliggende grond. Vooral een beetje zandige grond, ook vaak gelegen op het zuiden. Dus op de warme kant. Ja, en dan maken ze dan vaak nestholtes in van zo'n 5 tot 60 centimeter diep. Ja, en dat is dus een ontzettend belangrijk stukje van de tuin eigenlijk. Wat dan eventjes braak ligt, maar wat wel een heel belangrijke functie heeft.
0: De boekentip voor deze week kwam van Céline Lave van de drukkerij in Middelburg. Zij tipte A Good Person van Kirsten King. En dat boek is...
2: Ja, gewoon absurd. Het gaat over een vrouw die is heel narcistisch. Dat vindt ze niet van zichzelf natuurlijk. Maar ze is zeer narcistisch. Ze verzint allemaal dingen waarom andere mensen slechter zijn dan zij. En waarom zij altijd alles perfect kan doen en doet. En dan op een gegeven moment haar soort fling, die maakt het uit met haar. En dan is ze zo woest dat ze een soort vloek op hem uitbrengt. En dan stuurt ze een berichtje van, ik hoop dat het ergste wat je kan overkomen, dat jou overkomt. En dan de volgende dag staat er in het nieuws dat hij vermoord is.
0: Nou, dat klinkt zeker absurd. Als we er nog op uit willen, waar kunnen we dan naartoe, Rob Bakker van de Zeeuwse Cultuuragenda?
3: De laatste dag. Je kunt nog één keer met de hele kleintjes, 0 tot 6 jaar, de speurtocht met Muk doen. Door de Zeeuwse Bibliotheek in de ZB in Middelburg.
0: Als je wilt reageren of als je iets organiseert, dan is er de mogelijkheid om een berichtje achter te laten op 0118 499 990. En dat kan 24 uur per dag. Tot zover weekend bij Omroep Zeeland. Zometeen hoor je het Zeeuwse nieuws in Zeeland nu, met ook het uitgebreide weekendweerbericht en het overzicht van de sport. Daarna de Zeeuwse top 40. En na de Zeeuwse top 40 ben ik weer bij je terug in de Muziekmiddag.

0: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
0: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
6: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
7: Ah, chips.
6: Maak er een potje van. Want

0: tikkie anders doet.
1: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel ook.
2: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
4: Omroep Zeeland.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
4: Omroep Zeeland.
6: Casper Meijer met het NOS Journaal. De natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. Het aangekondigde vertrek van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland komt niet onverwacht. Dat zegt de Duitse minister van Defensie Pistorius. President Trump kondigde het vertrek aan na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Volgens Pistorius was al duidelijk dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Europa en dat Europa zelf beter voor zijn eigen defensie moet zorgen. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME'ers, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er hevige rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines is failliet. Dat komt mede door de hoge brandstofkosten. De Amerikaanse prijsvechter verkeerde al langer in zwaar weer. 1,5 jaar geleden vroeg het bedrijf al eens uitstel van betaling aan. Afgelopen zomer was er ook een reorganisatie. Nu verdwijnen er 17.000 banen. De ondergang van Spirit is het grootste faillissement in de Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar tijd. Het weer, zon en wolken. In het noorden nog een bui. Later vanuit het zuiden nieuwe, stevige buien met onweer en windvlagen. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeersinformatie dan. De AWB meldt file op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen de afrit Numansdorp en Barendrecht. Staat 3 kilometer file, maar dat geeft je ruim 20 minuten vertraging.
8: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Ik krijg een vakantiebroertje.
10: Huh?
9: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
10: Cool, wil ik ook.
11: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
12: europakinderhulp.nl.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
10: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
15: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
16: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien, nooit meer maaien.
17: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
18: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie, kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
19: 27 mei, demodag scootmobielen.
20: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
21: E-foilen, lessen en cursussen. Kijk alvast op waveandwheels.com.
5: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en sport.
22: Omroep Zeeland.
7: Een flinke strandwandeltocht op Schouwen met stempelposten. Waar kennen we dat van? En ook in deze uitzending, de jubileumeditie van Grieps staat op het punt van beginnen. Een vooruit.

0: luistert naar Zeeland Nu. Ik ben Mirjam van Wouwen. Beter goed gejat dan slecht bedacht. Op de Kop van Schouwen is vandaag een wandeltocht over het strand die verdacht veel lijkt op de lange strangentocht in Zeeuws-Vlaanderen. Martijn van der Werf ging eens polshoogte nemen.
1: Een strand, een wandeltocht van zo'n 16 kilometer en onderweg een aantal stempelposten waar je langs moet. Menig West-Zeeuws-Vlaming zal dat allemaal herkenbaar in de oren klinken en zal dan wellicht denken aan de lange strangentocht die ieder jaar in augustus wordt gelopen. Ja, en dat het herkenbaar is, dat klopt, want de wandeltocht vandaag op Schouwenduifland is regelrecht gekopieerd van de Zeeuws-Vlamingen.
2: Dan geef ik aan jullie allemaal een flesje water en een stempelkaart. En dit is een dingetje van het beroep. Je komt onderweg een beroepplek tegen, dus of je daar rekening mee wil houden. Eén heb je gehad.
1: Marieke Braberschot van de organisatie is druk bezig met de stempelkaarten uitdelen. Loopt het allemaal een beetje soepel?
2: Ja, het loopt heel soepel. Ik wist niet dat die app ook zo handig werkte.
1: Waar je de toegangskaartjes mee scant.
2: Ja, het gaat heel simpel. Je hoort ineens... Klik een groen geluidje en dan hebben we een groen scherm. En dan,
1: kind kan
2: en dan,
1: de was doen.
2: Ja, zelfs ik kan dat. Ook moet er nog één doen, want die dames zijn met z'n tweeën. Asje.
1: Marieke, krijgen nou mensen straf als ze een stempelpost missen?
2: Nee hoor. Een kleine reprimande, maar nee hoor. Volgend jaar is het dan duurder. Nee, nee helemaal niet. Het gaat voor de lol en de goede doelen. Dat is het hoofddoel.
1: Ik zei net al eventjes in een introductiepraatje. Ja, dit lijkt wel verdacht veel op de lange strangentocht in West-Zeeuws-Vlaanderen.
2: Ja, we doen een goede kopie. We hebben dat mogen kopiëren. We gebruiken ook hun draaiboek. En we hopen dat dit net zo'n succes gaat worden als de lange strangentocht. Ja. Maar voor de eerste try-out zijn we zeer tevreden. 150 deelnemers gemiddeld. En we weten nu ongeveer al wat de check gaat wezen voor de goede doelen. Dus erg blij mee.
1: Ja. Wanneer ben jij tevreden? Want ja, de opbrengst weet je al. Wanneer ga jij tevreden naar huis?
2: Als deze mensen weer blij binnenkomen. Strak. Dan vind ik dat wel een al aardig geslaagd, zeg maar. Ik moet echt door, want ik ben de enige die scant.
1: Ja, ga door.
2: Ja, ik ben even... Oh, je bent nog aan het zoeken?
3: Ja, inderdaad.
2: Rustig al.
1: En zo gaan stapsgewijs alle deelnemers hier over de startlijn voor die 16 kilometer lange wandeltocht langs de Schouwse Noordzeekust.
0: Ja, de opbrengst van de tocht gaat naar de jeugdbrandweer en de reddingsbrigade. Een verslag van Martijn van der Werf. Ander nieuws dan in Zeeland. 3 ongelukken met motoren gisteravond en vannacht. In Grijpskerke raakte een motorrijder ernstig gewond toen hij op een auto botste op de Hondengemsweg. Ook de automobilist raakte gewond. Verder belanden in zowel Hulst als Wolfhardsdijk motorrijders in de sloot. Beide bleven ongedeerd, hadden alleen een nat pak. Topkok Sergio Herman, afkomstig uit Sluis, sluit aan het einde van het jaar 2 restaurants in Antwerpen. Sterrenrestaurant Le Pristine gaat dicht en ook het exclusieve privé-privé. Herman wil, zoals hij het zelf omschrijft, vertragen, terugkeren naar de essentie. Dat betekent dat hij doorgaat met het concept Private Kitchen. Bij hem thuis en op pop-up locaties over de hele wereld. En over een uur barst de 30e editie los van Grieps in Grijpskerke met de toepasselijke naam De Telkwiet. Duizenden bezoekers maken zich op voor een dag vol muziek. Meer dan 45 artiesten treden op. En wie dat allemaal in goede banen moet leiden is onder andere Hugo Kramer. Katie van Essen sprak hem zojuist.
4: Een prachtige dag met heel veel artiesten en heel veel publiek. We zijn natuurlijk maximaal uitverkocht. Dus je moet het zo zien dat het gewoon een dag wordt zoals we het gewenst hadden.
5: En het is niet zomaar een editie, het is een jubileumeditie.
4: Ja, het is de 30e editie. Vanaf dat we 1995 in het Frietkot bij Pieter op Grijpskerke zaten, tot nu is het een half leven. En het is gewoon top natuurlijk dat we dat na 30 jaar zo weg kunnen zetten.
5: En wat doet dat met je?
4: Heel veel, heel veel. Je moet zo zien, je werkt er een jaar naartoe. We zijn natuurlijk elk jaar aan bezig geweest om te verbeteren. En dan is het gewoon fijn als alles op zijn plek valt en dat we zo'n dag kunnen uit gaan voeren.
5: Ja, het weer had bijna roet in het eten gegooid. Er zou code geel zijn om 3 uur. Dat is nu verschoven naar 5 uur. Maak je je daar nog zorgen om?
4: Nou, ik maak me daar niet zo'n zorgen om. We houden het natuurlijk wel volledig rekening mee. Alle kleine tentjes en steentjes zetten we in de tenten weg. Of we bouwen ze niet op. Dus we laten het robuuste materiaal buiten staan. We zijn natuurlijk echt een evenement in Zeeland die erop gewapend zijn. Op alle weersomstandigheden. Wij hebben kachels, zware tenten, alles zwaar verankerd. 1200 rijplaten om alles publiek goed te begeleiden. De voetgangers, de fietsers. Iedereen backstage, de hulpdiensten. Dus ik maak me eigenlijk helemaal geen zorgen. Het ziet er ook eigenlijk heel goed uit. In het begin was het wat draaiend. We hebben een constante weerman op zitten. En die geeft eigenlijk aan dat het allemaal net voorbij walgeren waait. Dus het

0: ziet er eigenlijk heel goed uit voor vandaag.
1: En wie komen er allemaal optreden? Kan je een kleine groep noemen die hier het publiek helemaal gek gaat maken?
0: Ja, nou ja, dat is natuurlijk zeker voor de 30ste keer onze hoofdact Surrender. Guus Meeuwis in de hoofdtent. Alle andere boeren, rockbands, mooi werk, Bukkers. Ga zo maar door, BZB, Heino's. Dan hebben we in de feesttent natuurlijk Snorrebolkers, Guus Meeuwis, Geert Joling, Frans Bauer. Alle tapeshows die ertussen zitten. Dan hebben we in de rocktent Burning Witches afsluiter in de echte hardrock act. Overdag, 's middags hebben we daar veel classic rock. Hey, met die Purple, Status Quo, ACDC. Dan hebben we nieuw natuurlijk de hardstyle tent 's middags achter op terrein. En dan hebben we lokale DJ's van vroeger, zoals Kimo van de Hoorzolder, Arlo van het Arsenaal. Jan Tosti uit Zuidlanden van Disco Jojo vroeger. En ga zo maar door. Dus ja, dat is voor ieder wat wils.
1: Ja, heb je nog tips voor de festivalbezoekers die nu zich klaar aan het maken zijn?
0: Ja, nou ja, kom gewoon zoals je normaal ook zou komen as you are. Net zoals je normaal zou komen. Koud wordt het niet. Wij zetten al alle tenten op kamertemperatuur. Iedereen kan binnen staan. Als het regent of waait, staat iedereen veilig. We hebben 200 wc's. Alles is verlicht. Parkeerterrein is goed. Bussen zitten ramvol. Die worden goed begeleid. Dus nee, we zijn er helemaal klaar voor.
2: Hugo Kramer was dat. Vanaf 1 uur dus. Grieps. Straks krijg je de weersverwachting. Maar nu eerst muziek. Jason Mraz. Ah.

0: The Freedom Song van Jason Mraz. Dan gaan we het over het weer hebben. De komende uren is het vrij zonnig en droog. Maar in de namiddag en vanavond komen er regen- en onweersbuien. Die kunnen lokaal pittig worden met kans op windstoten en hagel. Het is nu 17 tot 19 graden. De maximumtemperaturen liggen rond 21 graden. Morgen is het eerst bewolkt met regen. Maar in de middag komt de zon tevoorschijn en wordt het droog. De temperaturen komen te liggen rond 17 graden. De dagen erna is het licht wisselvallig en een graad of 16. Gaan maar gewoon door naar het sportnieuws. Jorben, hi.
1: Hey Mirjam. We beginnen met voetbal, want Godfried Roemerato maakt nog altijd kans om terug te keren in de eredivisie. De middenvelder van RKC Waalwijk versloeg in de eerste ronde van de play-offs Roda JC. Daarvoor was wel een strafschoppenreeks nodig, omdat de wedstrijd in 1-1 eindigde. Om de eredivisie te bereiken heeft RKC nog een lange weg te gaan. Volgende week wacht een dubbele ontmoeting met Willem II. En de winnaar van dat tweeluik moet nog een eerste divisieclub uitschakelen om de finale tegen de nummer 16 van de eredivisie te spelen. Om een plek op het hoogste niveau. Hoewel veel sport dit weekend vanwege de meivakantie nog stil ligt, begint voor de korfballers van Zwift juist wel de competitie. De Middelburgers spelen dit veldseizoen in de Ereklasse en dat is het hoogste niveau van Nederland op korfbalgebied. Roeland van Vliet, verslaggever, blikt vooruit op de eerste wedstrijd van Zwift tegen Sporting Delta.
2: Na 6 weken pauze beginnen de korfballers van Zwift eindelijk aan hun veldcompetitie. De Middelburgers zitten weer in de Ereklasse en dat is het hoogste niveau van Nederland. Vorig jaar speelde Zwift ook al in de voorjaarscompetitie in de Ereklasse. Toen liet de ploeg niet het beste spel zien. Degradatie met slechts 1 punt was het gevolg. Dat moet nu anders, vindt trainer Philip Dox. In elk geval tegen Sporting Delta en GKV moet Zwift competitief zijn, vindt hij. Oftewel, de ploeg moet in die duels in elk geval zo lang mogelijk meedoen voor een goed resultaat. En wie weet leidt dat dan ook wel tot echt een goed resultaat. Vandaag is gelijk Sporting Delta de tegenstander in Dordrecht. Maakt Zwift een bliksemstart of moet de ploeg gelijk in de achtervolging? We weten het later vanmiddag. De wedstrijd begint om 2:00.
1: En dan tot slot nog zaalvoetbal. Want in de strijd om promotie naar de eredivisie is de eerste wedstrijd in de pool van Groene Ster uit Vlissingen gespeeld. SC Olympic won een nip van AC Kingdom. Groene Ster speelt de komende 2 vrijdagen tegen beide clubs. En de winnaar van de pool promoveert naar het hoogste niveau van Nederland. Tot zover Mirjam. Meer sport altijd op omroepzeelandsport.nl of in de app.
0: Dankjewel Jorben. En daarmee zijn we ook gelijk aan het einde van Zeeland Nu. Blijf lekker luisteren hier op de radio de Zeeuwse Top 40. Dag!
3: Omroep Zeeland. Goedemiddag, de Zeeuwse Top 40. Muziek uit Zeeland met Elsa van

0: gotta fly up to my frequency.
1: Amanda Simons met The Light. Goedemiddag en welkom bij de Zeeuwse Top 40. Met elke week muziek van Zeeuwse artiesten binnen of buiten de provincie. Ja, en deze week staat het natuurlijk helemaal in het teken van de stemperiode voor de nieuwe Zeeuwse Top 40. En mede verantwoordelijk voor die stemlijst is Marcel van der Dries.
2: Ja, het is altijd een mooi moment. Vooral leuk als je dan ziet dat de stemmen binnenstromen. Maar er kan altijd meer bij. Heb je nog niet gestemd? Ga dan naar omroepzeeland.nl. En dan zie je vanzelf de banner van de Zeeuwse Top 40.
1: De banner, dat is zo'n stemknop, hè?
2: Ja, en dan kom je op die stemlijst.
1: Veel nieuwe nummers van Zeeuwse Bodem uit het afgelopen jaar. En deze was echt wel een verrassing. City to City met een Zeeuwse drummer, Jeroen Polderman. En een Zeeuwse bassist, Han Dasselaar. Dit is Tessie.

0: Ja, we zeiden het al, veel nieuwe muziek op de stemlijst. Ook van Bluff en Raccoon. Want ze hebben zelf samen een duet gemaakt, Glas. En Bluff is op weg naar een hit met het duet met Hannah May.
1: Ik ben echt benieuwd hoe die het gaat doen. Want ja, meestal zijn de stemmers toch een beetje behoudend. Hè. Ze kiezen dan voor de klassieke Bluff-hits. Maar het duet met Bente staat erop. En ook deze met Hannah May.
0: Hier is Ik ben niet meer...

jij al gestemd? Welk nummer mag niet ontbreken in de Zeeuwse Top 40? Stem tot en met vrijdag 8 mei op jouw favoriete Zeeuwse nummer. En maak kans op een rondvlucht boven Zeeland. Kijk voor meer info op omroepzeeland.nl/Zeeuwse Top 40.

0: Bidi, dat is natuurlijk Bas de Meijer uit Oost-Soeburg. En dit was In de Diepte. Muziek in dialect is gegroeid in populariteit. En dialectrock krijgt zelfs een vermelding op de lijst voor immaterieel erfgoed.
1: En je ziet het ook terug in Zeeland, hè? Aan het aantal dialectbands. De Driefstang, de Dutsen, de Slikscheppers en Tweedehands.
0: Uit de zak van Zuid-Beveland. Ze nemen vaak bekende nummers onder handen, zoals deze La Bamba. En dat wordt dan Pinemuk.

0: Geef elkaar even een knuffel.
1: Je speelt het scheten te laat.
2: Nee, het was alleen daar. Achter de mannen, ik heb het niet gedaan.
1: Nee, het is aan u. Dat was

0: De nieuwste van de band Man, Turn It Off.
1: En wat een heerlijke plaat. Ik zou zeggen, kom op mensen, wees een beetje trots op deze band. Maar ja, ik mag me er ook eigenlijk niet mee bemoeien.
0: Ik zit hier ook met open mond. Ik denk, gaat hij nou stemadvies geven? We gaan naar Schouwen-Duiveland. Anne en de Zeeuwse Kofferband heeft een moeilijke tijd achter de rug met ziekte en overlijden. Maar ze zijn weer terug. En dit is een live opname van hun nieuwste lied. Een cover van Perfect van Fairground Attraction. En dat heet dan op zijn Schouwen-Duivelands Wie Thuis.

0: Ja, die concertagenda van vandaag die peilt uit, want het is Grieps vandaag. Nou, daarop staan in elk geval Surrender en Woodworks, maar het is voor de rest te veel om op te noemen. Dus dan kijk je gewoon even op grieps.nl. En als je er naartoe gaat, dan heel veel plezier.
1: En dan hebben we ook nog Bevrijdingsdag. In Vlissingen op het Bevrijdingsfestival, daar spelen onder andere Men, Bidi en Dax Hovius, maar nog veel meer. En daarvoor is natuurlijk ook een website om op te kijken.
0: Nou, dan vrijdag, aanstaande vrijdag, Emma Heesters in een uitverkocht theater De Mythe in Goes. Ze sluit daar haar tour Live in Theater af. En dat was een uitgestelde tournee vanwege haar ziekte en behandeling. Nou, ze begon in maart aan die reeks van 15 concerten. En vrijdag 8 mei dus de afsluiting in haar eigen Zeeland.
1: En nog eentje voor komende vrijdag 8 mei. Dan speelt coverband Copycat in de Spot in Middelburg. En daar gaan ze hun nieuwe zelfgeschreven track presenteren. Don't Blame the Messenger heet die, heb ik gehoord. Copycat in de Spot begint vrijdag om 8:30.
2: Muziek uit Zeeland.
1: Ja, muziek uit Zeeland kun je altijd opsturen natuurlijk. Muziek@omroepzeeland.nl voor de stemlijst voor de Zeeuwse Top 40. Van dit jaar is het te laat, maar we gaan natuurlijk ook daarna weer verder met de top 40.
0: En op Hemelvaartsdag laten we ook altijd een blokje nieuwelingen zien. Dat zijn die net te laat waren. Ja. Dus ja, daar kom je dan ook van voor in aanmerking,
1: heb je
0: toch?
1: Meteen aandacht. Ja.
0: Precies. Nou, tot zover deze Zeeuwse top 40. Blijf lekker luisteren naar Omroep Zeeland. Ga zeker stemmen. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, tot vervelens aan toe. Maar kijk dus even op de website omroepzeeland.nl. Druk op de stemknop en zoek jouw favoriete artiesten op. En luister dan natuurlijk ook op Hemelvaartsdag of ze ertussen zitten.
1: Ja, en morgen kun je ook nog tv kijken, de Zeeuwse Top 40.
0: Zou ik bijna vergeten.
1: Ja, en dan kun je ideeën opdoen, mocht je nog niet weten op wie je wil stemmen. Speciale aflevering van de Zeeuwse Top 40 op tv met veel clips.
0: Nou, dat wordt dus gewoon een heel goed weekend. Veel plezier!
2: De Zeeuwse Top 40 Mashup van 2025.

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2. 2, 3, 4.

0: De zilte wind in je haren, in groene polders om je heen. Ontdek Waterzanden, een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf met zicht op de Westerschelde. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden, kom thuis aan het water.
1: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
3: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
4: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
5: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
6: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Het voorjaar is de tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
8: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat haalt, zet hem op. Voor iedere durfel die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
9: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
10: Kasper Meijer met het NOS Journaal. Burgemeester Van Zanen van Den Haag noemt de onrust gisteravond op de boulevard van Scheveningen onacceptabel. Jongeren hadden opgeroepen om er te gaan rellen. Er ontstond uiteindelijk een kat-en-muisspel met de politie. Ook werden ME'ers ingezet. Zij hebben volgens Van Zanen krachtig ingegrepen. 4 mensen zijn opgepakt voor mishandeling en belediging. Precies 1 jaar geleden was het ook al onrustig op de boulevard van Scheveningen met reddende jongeren. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meerdere gewonden. Officieel geldt er een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen van het Israëlische leger en Hezbollah. De militante beweging zegt dat er vandaag weer Israëlische troepen zijn aangevallen in een van de dorpen in het zuiden van het land. De NAVO zegt dat het besluit van de VS om 5000 militairen weg te halen uit Duitsland de noodzaak benadrukt dat Europa zelf moet investeren in de eigen defensie. Eerder zei de Duitse defensieminister Pistorius dat ook al. Een woordvoerder van de alliantie zegt nog altijd vertrouwen te hebben in het afschrikkende effect vanuit Europa. De NAVO zal met de VS en Duitsland in gesprek gaan over de terugtrekking van de militairen. Terwijl de benzineprijs in Nederland recordhoogtes aantikt, kan in Duitsland weer worden getankt voor minder dan €2 per liter. Dat komt door de tijdelijke accijnsverlaging die de Duitse regering heeft ingevoerd vanwege de gestegen brandstofprijzen. Volgens een site die benzineprijzen in de gaten houdt, is het prijsverschil tussen een liter benzine in Duitsland en Nederland opgelopen naar zo'n 30 cent. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan €10 schelen. Het weer, zon en wolken en een enkele bui. Later vanuit het zuiden nieuwe stevige buien met onweer en windstoten. Het is 20 tot 30
11: graden. Klassiekertje hoor. Irma Franklin in de muziekmiddag met Peace of My Heart.
12: Nummer 1 in de
11: top 10
12: dingen die het
11: blijf lekker luisteren naar de muziekmiddag, want dan hoor je straks dit lied.
12: Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct...
11: Dat klinkt wel herkenbaar, hè? Maar ik kan me toch voorstellen dat het lastig is. Komt u nog een keer? Denk er even over na. Luister ondertussen naar
13: de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
14: Ik krijg een vakantiebroertje.
15: Huh?
14: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan wij spelen en zwemmen.
15: Cool, wil ik ook.
16: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu, later en altijd.
3: Ga je bijna met pensioen?
4: Ja.
3: En heb je daar zin in?
4: Ja.
3: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld? We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
5: Bij de tuinmachineshop.nl vind je alles voor jouw tuin. Maai met Stiga. Snoei met Stiel. Grill met Bersted of Ovier. Of je nu maait, snoeit of gezellig buiten kookt, wij hebben het in huis. De tuinmachineshop.nl.
6: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
5: Alles voor jouw tuin. Gewoon in onze shop. Detuinmachineshop.nl.
6: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
7: Hey ondernemer. Grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
8: Omroep Zeeland.
9: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de muziekmiddag.

Ja, zo'n boodschap kunnen we wel gebruiken dit weekend. Een beetje optimistisch blijven en te geloven dat het altijd goed komt. Christopher Cross was dat in de Muziekmiddag met All Right. Goedemiddag en leuk dat je luistert naar de Muziekmiddag. Ja, je hoort het misschien al, niet met Richard de Buk. Normaal gesproken zit hij hier in de studio bij Omroep Zeeland. Dit weekend ben ik hier en dat vind ik hartstikke leuk. Ik heb fijne muziek klaar liggen voor jou. Eerst even een rustig nummer, wat ingetogen. Pink, met het prachtige All Out of Fight.

Nog zo'n lied. Om ja, hoop te houden op een fijne, positieve toekomst. Paul McCartney was dit met Hope of Deliverance in de Muziekmiddag. We gaan meteen lekker door met Post Malone samen met Morgan Wallen. Dit is I Had Some Help.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Klassiekertje hoor. Irma Franklin in de muziekmiddag met Peace of My Heart. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren naar de muziekmiddag, want dan hoor je straks dit lied. Dat klinkt wel herkenbaar, hè? Maar ik kan me toch voorstellen dat het lastig is. Komt-ie nog een keer? Denk er even over na. Luisteren we ondertussen naar Douwe Bob. Dit is With You.

kondigt hem zelf af. Dat vind ik wel handig. Dit was Niall Horan in de Muziekmiddag. Ja, en jij bent waarschijnlijk helemaal in de ban van dat muziekspelletje. Ik liet net een heel kort fragment horen. En de vraag aan jou, wie is de artiest? Wat is de titel? Ik laat hem nog een keer horen. Ja, straks komt hij echt helemaal, dat beloof ik. Maar eerst gaan we luisteren naar Wham!

Daverend applaus voor Michel Telo met ICO Te Puego. We zitten midden in dat spelletje, hè, dat raadspel. Dat korte fragment liet ik je net horen, dat doe ik straks nog een keer. Maar ik geef je wel meteen de oplossing. Ja, dat fragment, het ging dus allemaal hierom. Ja, en misschien was je er ondertussen wel achter. Het gaat dus om Cyndi Lauper met Girls Just Want To Have Fun.

Lekkere plaat zo hoor op deze zaterdag. Mel Smith met Stay If You Wanna Dance. Ja, blijf vooral als je wilt dansen. Ik zal eens kijken of ik nog wat dansplaten kan vinden voor het volgende uur in de muziekmiddag. Je hoort ook wie er allemaal jarig is vandaag. En ja, we gaan weer even die geschiedenis in, hè. De muziekgeschiedenis, wat er vandaag allemaal gebeurde zoveel jaar geleden. Dat allemaal straks, volgend uur. Ondertussen nog gewoon fijne muziek. Lekker blijven luisteren dus naar Omroep Zeeland.

0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
2: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
4: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
5: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien. Nooit meer waaien.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van €100.
9: Wacht even hoor.
8: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Klopt dat wel? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
10: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Michel Koenen met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf vanochtend het sein brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, dat is nog altijd niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. De stichting Behoud Veluws Landschap wil graag met Defensie om tafel om te praten over de ecologische gevolgen van de brand, zegt een voormalig boswachter tegen Omroep Gelderland. Naast een defensieterrein is het gebied ook een bijzonder natuurterrein met allerlei diersoorten die nu hun leefgebied kwijt zijn. Klanten van ING en Triodos hebben vanochtend moeilijker kunnen pinnen. Volgens ING lag het probleem bij een externe partij die pintransacties afhandelt, maar is de storing inmiddels voorbij. Voormalig Formule 1-coureur Alessandro Zanardi is overleden. In de jaren 90 reed hij ruim 40 Grand Prix. Na die carrière kwam de Italiaan nog uit in de huidige IndyCar-series. Een zware crash tijdens een race kostte Zanardi beide benen. Hij werd nog wel succesvol in het handbiken. Hij won op de Paralympische Spelen 4 keer goud. De Italiaanse premier Meloni zegt dat haar land een groot kampioen en een buitengewoon mens heeft verloren. Zanardi was volgens haar iemand die elke tegenslag in het leven wist om te zetten in een les in moed, kracht en waardigheid. Alessandro Zanardi was 59 jaar. En veel Nederlanders gaan dit weekend de grens over om te tanken in Duitsland. Daar is benzine en diesel de komende 2 maanden zo'n 17 cent goedkoper door een accijnsverlaging. Een liter benzine is daarmee zo'n 30 cent goedkoper bij de oosterburen. En op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan €10 schelen. Het weer nog, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen bewolkt en veel buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
11: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoeien niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
9: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
15: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
16: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
17: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel en 3 maanden Apple TV. Daar stream je honderden exclusieve Apple Originals. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo! Odido.
16: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
18: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
19: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
20: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
19: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
21: 27 mei, demodag scootmobielen.
20: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
22: Megabed heet niet voor niets...

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Omroep Zeeland.
3: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de muziekmiddag.

My Favorite Waste of Time van Owen Paul in de Muziekmiddag. Op deze zaterdag 2 mei en het is de verjaardag van Lily Allen. De Britse zangeres wordt 41 jaar. En je kunt haar kennen van hits als Smile, The Fear en Not Fair. En een andere Brit, een oud voetballer, is ook jarig. En niet de minste, David Beckham. Hij is 51 jaar geworden. Rechtbankverslaggever Saskia Belleman, ook jarig vandaag. Zij is 67 jaar geworden. Deze maand met pensioen heeft ze al min of meer gezegd. Maar op X gaf ze ook al aan dat ze niet helemaal stopt met werken. Dus we zullen nog genoeg van haar horen. En presentator en radio-dj Hans Schiffers is ook jarig. En hij is 66 jaar geworden. Ben je ook jarig? Nou, van harte gefeliciteerd en een fijne dag.

Everything van Michael Bublé. In de muziekmiddag op zaterdag 2 mei. Vandaag in 1964 beginnen de Rolling Stones aan een indrukwekkende reeks van 12 weken op 1 in de Britse albumlijst met hun debuutalbum, The Rolling Stones. En daarmee zetten ze zich definitief neer, nou ja, als toch wel een misschien wat ruigere tegenhanger van The Beatles, al zullen niet alle fans dat zo zien. Dan naar 1991 in Californië kruipt Nirvana de studio in om te beginnen aan Nevermind. Op dat moment nog gewoon een veelbelovende grunge band. Ja, niet wetend dat dit album de rockmuziek compleet op zijn kop zou zetten. In 2020 staat Dua Lipa bovenaan de Britse albumlijst met Future Nostalgia, een plaat vol moderne pop met een knipoog naar disco en dance. En een album dat haar positie als wereldster alleen maar verstevigt, met ook dit lied, Levitating, een van haar meest gestreamde nummers.

En dan door naar 2005, waar Eric Clapton zich opnieuw verenigt met zijn oude bandgenoten van Cream voor een raceconcert in de Royal Albert Hall in Londen. Een reunie waar fans massaal op afkomen en waar kaarten voor torenhoge bedragen van eigenaar wisselen. En tot slot een opvallend verhaal uit 1989. Michael Jackson wordt door de politie aangehouden bij een juwelier in Californië. Ja, niet vanwege iets ernstigs, maar omdat hij zwaar vermomd rondloopt met pruik, nepsnor en valse tanden. Ja, zo goed dat niemand hem herkent.

Tina Turner in de Muziekmiddag. Met When the Heartache is Over. Straks heb ik een klassieke voorjaar, 1977, van Fleetwood Mac. Je kunt misschien al wel een beetje bedenken welke dat is. Eerst is hier Jim Gardner met Better Man.

Zeker weten, dat was die klassieker uit 1977 van Fleetwood Mac met Don't Stop. Straks een andere klassieker, maar dan van Dire Straits uit 1985. Ja, we gaan gewoon door met een soort van muziekquiz. Dire Straits dus, 1985. De volgende opgave. Je kunt bedenken welke dat is. Eerst luisteren naar Marshmello samen met Jelly Roll. Dit is Holy Water.

Tom McLean schreef het. En Madonna maakte daar later deze popversie van, American Pie, in de muziekmiddag. En daarvoor hoorde je Dire Straits met Walk of Life. Straks hoor je de Kinks hier in de muziekmiddag. Daar heb ik nou zomaar geen zin in. Maar eerst Suzanne Freek met Ken je dat gevoel?

Lekker zeg, zo die gitaar op het eind. Dedicated Follower of Fashion van The Kinks. Geschreven door Ray Davies van The Kinks. Het is een beetje een satirisch lied. De spot wordt gedreven met de modecultuur in Londen. In het Londen van de jaren 60 jaar. En hij heeft daar een beetje een hekel aan. Je luistert naar de Muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Volgend uur meer fijne muziek. Blijven luisteren dus. En dit is Mark Anthony.

0: Bij de tuinmachineshop.nl vind je alles voor jouw tuin. Maai met Stiga, snoei met Stiel, grill met Bersted of Ovier. Of je nu maait, snoeit of gezellig buiten kookt, wij hebben het in huis. De tuinmachineshop.nl.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
0: Alles voor jouw tuin. Gewoon in onze shop. Detuinmachineshop.nl.
1: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
2: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
3: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
4: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen, dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum, herkenbaar aan de paarse pot.
7: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
8: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
11: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. Die spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de Jemenitische kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al 2 incidenten waarbij schepen werden gekaapt. De Europese Unie heeft in 2008 een missie opgezet om piraterij rond de Hoorn van Afrika te bestrijden. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meerdere gewonden. Het Israëlische leger heeft weer een evacuatiebevel uitgevaardigd voor meerdere dorpen in het gebied. Officieel geldt er een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen van het Israëlische leger en Hezbollah. De militante beweging zegt dat er vandaag weer Israëlische troepen zijn aangevallen in een van de dorpen in het zuiden van het land. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen is het bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
12: Hallo duifjes, klaar voor uw allerlaatste nacht? Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
8: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
15: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om

0: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
3: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
4: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
5: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
6: Omroep Zeeland.
7: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag.

Prachtige plaats van Phil Collins, een klassieker ook. Another Day in Paradise in de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Zometeen gaan we het eens even hebben over het jaar van de hit. Ik neem je mee terug de tijd in en we gaan naar 1994. Maar voor het zover is, nog veel muziek zoals Raccoon straks. En eerst Nate Smith.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Muziek uit Zeeland op je radio in de Muziekmiddag. Ja, Raccoon, daar kun je natuurlijk ook op stemmen voor de Zeeuwse Top 40. Die stemperiode is in volle gang. Ja, Raccoon heeft zelfs 3 keer op 1 gestaan met Oceaan. Ik ben benieuwd wat ze dit jaar gaan doen. Jij bepaalt het natuurlijk door op jouw favoriete Zeeuwse artiest te stemmen voor de Zeeuwse Top 40. En als je dat doet, maak je kans op een rondvlucht boven Zeeland.

Hard to Say, I'm Sorry van Chicago. Ja, straks dus het jaar van de hit. We gaan terug naar 1994. Ja, misschien kun je alvast even afvragen wat er toen allemaal speelde. Nationaal, internationaal en misschien ook wel in Zeeland. We stappen straks die tijdmachine in. Eerst is hier Bruno Mars.

Melee met Build to Last in de muziekmiddag. En ik had het je beloofd, we gaan terug de tijd in naar 1994 om precies te zijn. Het jaar waarin de wereld wordt opgeschrikt door genocide in Rwanda. In een paar maanden tijd worden honderdduizenden mensen vermoord, terwijl de internationale gemeenschap nauwelijks ingrijpt. Maar er is ook hoop. In Zuid-Afrika wordt Nelson Mandela president. Na jaren van apartheid is dat een historisch moment dat wereldwijd symbool staat voor verandering en verzoening. En dichter bij huis verandert ook Europa. De kanaaltunnel tussen Engeland en Frankrijk gaat open. Voor het eerst is er een vaste verbinding onder het kanaal, een technisch hoogstandje. In Nederland gebeurt de politiek iets unieks. Het eerste paarse kabinet treedt aan zonder christelijke partijen. Onder leiding van Wim Kok begint een nieuwe politieke periode. En in Zeeland wordt vooruitgekeken. Er wordt volop gesproken over een vaste oeververbinding, de Westerschelde-tunnel. Een plan dat de regio beter bereikbaar moet maken. Nou, die Westerschelde-tunnel kwam er dus. 9 jaar later werd die geopend. En in 1994, ja, misschien wel een van de meest indringende nummers uit de jaren 90, kwam toen uit Streets of Philadelphia van Bruce Springsteen. Een nummer verscheen dus in 94 en werd geschreven voor de film Philadelphia met Tom Hanks in de hoofdrol. En die film bracht als een van de eerste het onderwerp AIDS en discriminatie op grote schaal onder de aandacht. Je hoort hem nu in de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Bruce Springsteen met Streets of Philadelphia.

0: Shakira is helemaal terug. Dit was Zoo.
1: Muziek uit Zeeland.
0: En rapper Bas de Meijer uit Soeburg is ook helemaal terug met zijn tweede release onder zijn nieuwe artiestennaam Bidi. Ja, natuurlijk. Het is Muziek uit Zeeland en daar kun je natuurlijk ook voor stemmen voor de Zeeuwse Top 40. Op de zeeuwsetop40.nl zie je een lange lijst met nummers. Het zijn er zo'n 200. Ga er eens even lekker voor zitten. Kies jouw favorieten. En op Hemelvaartsdag laten wij dus die 40 meest gekozen nummers horen van 8 tot 12 in de Zeeuwse Top 40. En dit is dus een van die nummers, Bidi, met...

0: Droom je van een nieuw leven aan het water? Ontdek Waterzanden, een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf, met uitzicht over water en polders. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden, wonen was nog nooit zo mooi.
1: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
2: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
3: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien. Nooit meer waaien.
4: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
5: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
7: Wacht even hoor.
6: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher?
7: Klopt dat wel?
6: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
10: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabeler.
11: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel 850 euro inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het komt voor dat u verdient.
12: Nu, later en altijd.
13: Ga je bijna met pensioen?
14: Ja.
13: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
14: Nee.
13: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
17: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist rechtgetrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Veel Nederlanders gaan dit weekend de grens over om te tanken in Duitsland. Daar is de benzine en diesel de komende 2 maanden zo'n 17 cent goedkoper door een accijnsverlaging. Een liter benzine is daarmee zo'n 30 cent goedkoper bij de oosterburen. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabeler.
11: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
14: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
18: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht... Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
19: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoeien niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
20: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
21: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
20: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
22: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
23: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
24: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
25: 27 mei, demodag scootmobielen.
26: Comfort en Moor, van Godweg 2F, Middelburg.
27: Omroep Zeeland.
28: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de muziekmiddag.

van Nilsson samen met Miss Montreal. Ja, ik word er altijd wel blij van als ik die plaat hoor. Goedemiddag, je luistert naar de Muziekmiddag. Tot 5 uur ben ik bij je met een hoop fijne muziek. Zoals deze van Taylor Swift. Dit is Open Light.

Een zwoele, een fijne plaat wel van Donna Lewis. I love you always, forever. Je luistert naar de Muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Wat goed dat jij erbij bent. Blijf lekker hangen, want straks hoor je de Beatles. Ed Sheeran komt er ook nog aan. Maar eerst, die vrolijke plaat van Imagine Dragons, On Top.

Magical Mystery Tour van de Beatles in de Muziekmiddag. We gaan door met een plaat van Ed Sheeran met de titel Camera. En het is een eerbetoon aan zijn vrouw, Cherry Seaborn. En ja, Ed Sheeran heeft het er eigenlijk over dat het belangrijk is om om persoonlijke momenten te koesteren en wat meer in het moment te leven. En niet maar steeds alles vastleggen. Ik vind het een mooie boodschap. En ik worstel daar soms zelf ook mee dat ik op mijn telefoon kijk, weer gaan scrollen op zo'n tijdlijn, weet je wel, op social media. En denk van ja, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Ga eens leuke dingen doen en leg die telefoon of camera weg. Ed Sheeran zingt daar dus over en je hoort hem nu in de Muziekmiddag. You should see.

Vanessa Paradis in de Muziekmiddag met Be My Baby. Straks gaan we eens even prijzen vergelijken. Vorige uur hoorde je Bruce Springsteen met Streets of Philadelphia. Uit 1994, dat is het jaar van de hit in deze Muziekmiddag. Straks eens even prijzen vergelijken, wat dagelijkse producten toen kosten. Dat is altijd heel pijnlijk om te zien. Maar nu eerst, die Amerikaanse hitmachine van 25 jaar. Hij heeft nu een dikke hit met Fever Dream. Maar nu een eerder nummer van hem. Dit is Alex Warren met Eternity. Hear the clock.

Dankjewel, Shania Twain. I'm gonna get you good. Ja, we gaan toch weer heel even terug naar 1994, het jaar van de hit. Ja, eens even boodschappen doen. Een doos eieren kostte toen in 1994, omgerekend voor een doosje van 10 stuks, €1. Ja, nu is dat zo'n €3. Dat is allemaal 3 keer zo duur geworden. Dat gaat ook voor een pak koffie van 500 gram. Toen was dat, nou ja, rond de €2, 2,5. Ja, nu soms €7. Dus dat is 2 tot 3 keer zo duur. Bruin brood, 1994, ongeveer €1,20 omgerekend. Nu is dat zo'n €3. En een liter benzine, ja, toen, 1994, was dat 80 tot 90 cent. Nu is dat, nou ja, je weet het wel, denk ik. Heel pijnlijk, zo rond de 2,25. Dus ja, die prijzen zijn sinds 1994 grofweg verdubbeld tot verdrievoudigd. Daarvan zijn de benzine en eieren relatief het hardst gestegen. Ja, alles is duurder geworden. Maar goed, weet je, de inkomens natuurlijk ook. Dus dat is wel even goed om dat in je achterhoofd te houden. We gaan door met muziek. Niet van 94, maar van nu. Dit is Cloud met App en Vloed.

Foreigner met Waiting for a Girl Like You. De muziekmiddag van vandaag zit er bijna op. Ja, nog een paar platen. En straks gaan we natuurlijk verder met Zeeland nu. Je wordt uitgebreid bijgepraat over het laatste Zeeuwse nieuws. En als je dit weekend nog even tijd over hebt, vergeet dan niet te stemmen voor die Zeeuwse top 40. Dat kan op de zeeuwsetop40.nl. Geef jouw favoriete Zeeuwse platen door. En je maakt gewoon kans op een rondvlucht boven Zeeland. Morgen ben ik bij je terug. Leuk dat je er vandaag bij was en graag tot dan. Fijne avond.

0: Bij de tuinmachineshop.nl vind je alles voor jouw tuin. Maai met Stiga, snoei met Stiel, grill met Bersted of O4. Of je nu maait, snoeit of gezellig buiten kookt, wij hebben het in huis. De tuinmachineshop.nl.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
0: Alles voor jouw tuin. Gewoon in onze shop. TheTuinMachineShop.nl.
1: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
2: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
3: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
5: Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Klopt dat wel?
4: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Klik en klaar internet voor thuis. Voor de verrassend lage prijs van 26 euro per maand. Maandelijks opzegbaar. En aansluiten doen we nu helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo.
7: Odido. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
9: Nu, later en altijd.
10: Ga je bijna met pensioen?
11: Ja.
10: En heb je daar zin in?
11: Ja.
10: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld? We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen, met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al 2 incidenten waarbij schepen werden gekaapt. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen er wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen dan is het bewolkt en vallen er buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
11: Ik krijg een vakantiebroertje.
15: Huh?
11: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
15: Cool, wil ik ook.
16: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
17: EuropaKinderhulp.nl.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Nu, later en altijd.
19: Ga je bijna met pensioen?
20: Ja.
19: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
20: Nee.
19: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
21: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
22: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
21: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
23: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
24: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen, limes. 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
23: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
12: Omroep Zeeland.
13: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en sport.
25: Een muziekcamping, die hadden we nog niet in de provincie. En ook in deze uitzending, een nieuwe traditie is geboren op Schouwen-Duiveland. Wat de initiatiefnemers betreft dan toch. Een succesvolle kopie van een ander evenement in Zeeland. En verder praat Jorbe Weststraat hierbij over het laatste Zeeuwse sportnieuws. Het weer in Zeeland, nog steeds zonnig, maar vanavond komen er regen- en onweersbuien aan. Het is 19 tot 23 graden. Goedemiddag, je luistert naar Zeeland Nu. Ik ben Mirjam van Wouwen. Er komt een muziekcamping in Zeeland. En wel naast muziekboerderij Boer Vos, vlak buiten Oost-Soeburg. In de boerderij kunnen bandjes al sinds jaar en dag een oefenruimte huren. Maar de nieuwe eigenaren, Natasja en Arjan Vos, willen uitbreiden. Verslaggever Lonneke de Klerk ging langs.
26: Natasja Vos loopt tussen de oude varkensstallen door en schuift een van de deuren open. Van binnen zijn de muren bekleed met geluidsdempend tapijt. In de hoek staat een drumstel en er hangen posters van bands aan de muur. En op een whiteboard zijn akkoordenschema's geschreven. Het is een half jaar geleden dat zij en haar man de boerderij met oefenruimtes overnamen van haar schoonouders. En dat bevalt goed.
27: Ja, het is hier heerlijk wonen. Het is lekker rustig. Ja, een prettige omgeving. Ja, waarom zou je er niet willen wonen?
28: En ja, je leert het wereldje dan ook een beetje kennen met alle muzikanten die hier rondlopen. Hoe is dat voor jullie?
27: Ja, dat is leuk. Zelf hebben we natuurlijk niet bijzonders iets met muziek. Dat, althans gezegd dat wij geen instrument bespelen. Maar ja, het is wel hartstikke leuk om die creativiteit te zien. Die de bands die hier ontwikkelen. Ze oefenen bijvoorbeeld voor Koningsdag, voor speciale optredens. En ja, en klinkt het ook goed en is ook leuk om naar te luisteren.
26: We lopen naar het aangrenzende weiland, omringd door knotwilgen. Het gras staat hoog, bijna wachtend op de schapen die binnenkort komen grazen. Voor deze plek heeft het stel grootse plannen.
28: Over een jaar, hoe moet het er hier dan uitzien?
27: Dan hoop ik dat er hier allemaal caravans en campings hier komen neerstrijken om hun gezellige vakantie te vieren en eventueel misschien muziek te maken.
28: Ja, want een muziekcamping, wat moet ik me daar precies bij voorstellen?
27: Nou, de camping is voor iedereen. Maar we willen eigenlijk wel mensen die graag muziek maken wel een plek bieden. Dat ze hun creativiteit kunnen ontwikkelen hier zo aan zee. Met mensen om zich heen of alleen. Omdat wij natuurlijk de combinatie hebben met de oefenruimte, kunnen ze daar eventueel ook gebruik van maken. Ja, en dan zien we wat er dan inderdaad van komt, hoe dat bevalt en of mensen dat ook prettig vinden. Eventueel optredens, dat soort dingen.
28: Hoe zijn jullie op dat idee gekomen?
27: toen wij de boerderij vorig jaar gingen overnemen, was het echt puur om de muzikanten een plek te geven hier in de omgeving. We hadden daarvoor al langer de wens om eventueel camping te starten of over te nemen. Maar goed, dat was eigenlijk niet meer. Waren we niet meer zo aan bezig. Maar goed, toen we dit gingen overnemen, toen bestond dat idee eigenlijk wel weer te ontstaan. Van goh, zou het hier ook misschien mogelijk zijn? En zijn we dat gaan onderzoeken. En toen hebben we bedacht van nou ja, misschien is wel een hele leuke combi te maken met de muziek eigenlijk.
0: De vergunning voor de camping is al binnen, vertelt Natasja. De komende tijd staat in teken van de voorbereidingen van het land en het sanitair gebouw. En hopelijk staan er dan rond de Pasen volgend jaar tentjes, caravans, kampvuurtjes en heel veel instrumenten.
25: Je hoorde verslaggever Lonneke de Klerk in gesprek met Natasja Vos. Ander nieuws in Zeeland. In Vlissingen is een minderjarige aangehouden voor het bezit van een vuurwapen. De politie kwam in actie nadat de verdachte op sociale media een foto

0: de deuren na een klacht van een buurtbewoner. De bioscoop hoort bij café De Platenbar en zit in de kelder van het pand. Na een klacht heeft de gemeente Sluis de regels veranderd. Nu mag de bioscoop tot uiterlijk 22:00 s'avonds open blijven. Maar volgens de eigenaar is dat niet te doen. Het moet een nieuwe traditie worden op Schouwen-Duiveland. Een jaarlijkse strandwandeltocht langs de Noordzeekust. De eerste editie vandaag trok 150 deelnemers... die samen €4200 hebben opgehaald voor twee lokale goede doelen. De ambitie van de organisatie is groot... want er wordt stiekem al 10 jaar vooruitgekeken.
1: Het is een strandpaviljoentocht, is het. En hier je is zou van biertje naar biertje kunnen, maar ik weet niet of je het dan helemaal haalt.
2: Het is gewoon een dichte kroegentocht, is het gewoon.
3: Marieke Braber-Schot van de organisatie. Telefoon in de hand, dat is niet om lekker te appen en je social media bij te werken.
1: Nee, dat is om de tickets te scannen.
3: Hoeveel mensen hoop je vandaag te gaan scannen?
1: Ja, we zitten op een 150, 175 man, dus leuk.
3: Chantal is Renesse, stempelkaart is klaar, flesje water erbij. Ben je er klaar voor?
4: Zeker, ja hoor, zeker weten. Ik ga ervoor. Ik ga het voor de eerste keer proberen. Dus mooi weer hopelijk straks inderdaad, dus ik zie het wel.
3: U vertelde net ook dat u een fervent renner bent met de kustmarathon. Dan is het toch een eitje.
4: Ja, eigenlijk wel inderdaad, ja. Ik heb de wandelmarathon ook een keer gedaan inderdaad. Dus dat was nog 42, dus het is de helft maar. Dus prima toch?
3: Voor het middageten thuis?
4: Nee, dat red ik niet hoor. Nee, een paar strandtenten is wel leuk om naar binnen te gaan, toch?
5: Het is langs het strand. Het is nog een beetje bewolkt. De temperatuur is perfect. En heerlijk.
3: Bas, waar kom je vandaan?
6: Ik kom uit Roosendaal.
3: En het is vandaag maar een wandeltochtje van 16 kilometer.
6: Ja, ik dacht dat het langer zou zijn. Maar het schijnt maar 16 kilometer te zijn.
3: Ik denk dat u vrij staat om de route 2 keer te lopen, hoor.
6: Nee, dat weet ik. Maar ik heb ook begrepen dat er heel veel strandtenten zijn. Dus ik denk dat we daar ook nog wel landen. Het gaat niet om de wedstrijd, het gaat om de gezelligheid.
3: Wat hoopt u tegen te komen vandaag?
6: Zon. Zon, zeehonden. Ik denk dat we die zeker gaan zien.
4: Ja, misschien een paar zeehondjes nog inderdaad wel. Bij Renesse inderdaad zien we altijd wel. Dus, maar voor de rest, lekker genieten van de natuur. Ja.
3: Stefanie, klaar om te starten. Ben je er klaar
7: voor? Ja, het is goed weer. Wij lopen in oktober de wandelmarathon met 20 collega's... om geld op te halen voor de kliniek, revalidatiekliniek en Goes. Voor de revalidanten. En dit is een heel mooi oefenmoment voor het strandgedeelte. Dus we denken, we doen mee.
3: Je zegt met zo'n 20 collega's, ik zie er maar 2.
7: Ja, er zijn er. Het is mijn vakantie, dus er zijn heel veel met vakantie, neem ik aan.
3: Marieke Braber-Schot lijkt verdacht veel de lange strandtocht in West-Zeeuws-Vlaanderen.
1: Ja, iets wat goed gaat, dat kan je gewoon kopiëren. Dus we hebben die mannen gesproken en gebeld. En we hebben hun draaiboek ook gebruikt. Dus hun zijn al een ietsje groter. Maar voor een eerste try-out zijn wij heel tevreden. Maar het doel is wel om op diezelfde lijn uit te komen.
3: Ik hoor je alles zeggen, het is een try-out. We zijn nog aan het proberen. Maar kunnen alle antwoorden ook al volgend jaar gewoon weer een editie?
1: Ja, tuurlijk. We gaan uit voor de 10-jaren-plan natuurlijk. Want je moet wel een stip op de horizon zetten. Maar, dus ja, als dit 150 is over 10 jaar, 3000. Best aardig.
8: Goed zo, prima. Veel plezier.
9: Alsjeblieft.
0: De opbrengst wordt verdeeld over de reddingsbrigade op Schouwen-Duiveland en de jeugdbrandweer. Het verslag was van Martijn van der Werf. Straks krijg je de weersverwachting voor morgen en de dagen erna. Nu eerst muziek.

0: Rain Me In van Olivia Dean en Sam Fender. Het is 4:15. Tijd dus voor het weer. Het is nog altijd vrij zonnig, maar vanavond komen er regen- en onweersbuien aan die lokaal pittig kunnen zijn met kans op windstoten en hagel. Vannacht blijft het overwegend droog. Het koelt af naar 12 tot 14 graden. Morgen begint grijs en regenachtig, maar in de middag komt de zon er weer door en wordt het droog. Het wordt een graad of 17 bij een matige zuidwest tot westenwind. De dagen daarna blijft het licht wisselvallig met temperaturen rond 16 graden. En inmiddels is aangeschoven Jorben Weststraten voor het sportnieuws.
1: Dag Mirjam, we beginnen met korfbal. Want de korfballers van Zwift uit Middelburg zijn het seizoen in de ereklasse, het hoogste niveau van Nederland, begonnen met een gelijkspel. In de wedstrijd tegen Sporting Delta werd het namelijk 18-18. Verslaggever Roeland van Vliet was in Dordrecht en zag voor ons de wedstrijd.
2: Geen verkeerd resultaat natuurlijk, maar de Middelburgers hadden toch het idee dat er meer in had gezeten bij de terugkeer in de ereklasse. Dat is het hoogste niveau van Nederland. De eerste helft en dan vooral de laatste 10 minuten voor rust waren zeer goed bij Zwift. Het ging van 8-8 naar 8-12. Een ideale uitgangssituatie dus voor de tweede helft, maar daarin liep het allemaal niet meer zo vlotjes. Sporting Delta merkte dat en kwam weer helemaal terug in de wedstrijd. Een puntendeling was misschien ook wel de juiste oplossing voor beide teams. De ereklasse bestaat uit 6 speelrondes. Zwift begint dus met een gelijkspel en dat is prima. De Middelburgse ploeg moet in de pool van 4 niet laatste worden om erin te blijven. En het idee dat dat mogelijk moet zijn, werd vanmiddag mooi gevoed.
1: En later vandaag vind je op onze website een samenvatting van dat duel. Dan door met voetbalnieuws, want het zou zomaar eens kunnen dat Jan-Paul van Hekken deze zomer een droomtransfer gaat maken in de Premier League. De verdediger uit Arnhem-Muiden staat volgens VI in nauw contact met het Liverpool van Arne Slot. Het contract van Hekken bij Brighton en Hove Albion loopt nog door tot en met de zomer van 2027. Als de club nog een transfersom wil ontvangen, moet het deze zomer namelijk zaken gaan doen. Van Hekken heeft al meerdere keren aangegeven zijn contract niet te willen verlengen, ondanks dat Brighton dat het liefst wel ziet gebeuren. En dan nog voetbalnieuws uit eigen land, want Rick Suhr is een 2-jarige verbintenis aangegaan met Sparta Rotterdam. Voor de doelman uit Burg-Haamstede, die al 10 jaar in de jeugdopleiding van Sparta zit, is het zijn eerste profcontract. Suhr kwam al op zijn 8e in de jeugdopleiding van Sparta terecht. En op 17-jarige leeftijd maakte de goalie als jongste doelman ooit voor zijn jong Sparta zijn debuut in de tweede divisie. Inmiddels is Suhr 19 jaar al ruim een jaar basisspeler van het belofte elftal. Meer sport, altijd Mirjam op omroepzeelandsport.nl.
0: Uiteraard, dankjewel Jorben. En zo zijn we ook gelijk aan het einde van deze Zeeland Nu. Hou de website en app in de gaten voor meer nieuws. En laat de radio lekker aan, want de Zeeuwse top 40 komt eraan. Fijne avond.
3: Omroep Zeeland. Goedemiddag, de Zeeuwse top 40. Muziek uit Zeeland met...

0: Amanda Simons met The Light. Goedemiddag en welkom bij de Zeeuwse Top 40. Met elke week muziek van Zeeuwse artiesten binnen of buiten de provincie. Ja, en deze week staat het natuurlijk helemaal in het teken van de stemperiode voor de nieuwe Zeeuwse Top 40. En mede verantwoordelijk voor die stemlijst is Marcel van der Ries.
1: Ja, het is altijd een mooi moment. En vooral leuk als je dan ziet dat de stemmen binnenstromen. Maar er kan altijd meer bij. Heb je nog niet gestemd? Ga dan naar omroepzeeland.nl. En dan zie je vanzelf de banner van de Zeeuwse Top 40.
0: De banner, dat is zo'n stemknop, hè?
1: Ja, en dan kom je op die stemlijst.
0: Veel nieuwe nummers van Zeeuwse Bodem uit het afgelopen jaar. En deze was echt wel een verrassing. City to City met een Zeeuwse drummer, Jeroen Polderman, en een Zeeuwse bassist, Han Dasselaar. Dit is Tessie.

0: Ja, we zeiden het al, veel nieuwe muziek op de stemlijst. Ook van Bluff en Raccoon. Want ze hebben zelf samen een duet gemaakt, Glas. En Bluff is op weg naar een hit met het duet met Hanna May.
1: Ik ben echt benieuwd hoe die het gaat doen. Want ja, meestal zijn de stemmers toch een beetje behoudend. Hè. Ze kiezen dan voor de klassieke Bluff-hits. Maar het duet met Bente staat erop. En ook deze met Hanna May.
0: Hier is Ik ben niet meer bang.

Heb jij al gestemd? Welk nummer mag niet ontbreken in de Zeeuwse Top 40? Stem tot en met vrijdag 8 mei op jouw favoriete Zeeuwse nummer. En maak kans op een rondvlucht boven Zeeland. Kijk voor meer info op omroepzeeland.nl/Zeeuwse Top 40.

0: Bidi, dat is natuurlijk Bas de Meijer uit Oost-Soeburg. En dit was In de Diepte. Muziek in dialect is gegroeid in populariteit. En dialectrock krijgt zelfs een vermelding op de lijst voor immaterieel erfgoed.
1: En je ziet het ook terug in Zeeland, hè? Aan het aantal dialectbands. De Driefstang, de Dutsen, de Slikscheppers en Tweedehands.
0: Uit de zak van Zuid-Beveland. Ze nemen vaak bekende nummers onder handen, zoals deze La Bamba. En dat wordt dan Pinnemut.

0: geef elkaar even een knuffel.
1: Je had het scheten te laten.
2: Nee, het was alleen daar. Ach, de manier, ik heb het niet gedaan.
1: Nu. Dat was voor de school.

0: De nieuwste van de band Man, Turn It Off.
1: En wat een heerlijke plaat. Ik zou zeggen, kom op mensen, wees een beetje trots op deze band. Maar ja, ik mag me er eigenlijk niet mee bemoeien.
0: Ik zit hier ook met open mond. Ik denk, gaat hij nou stemadvies geven? We gaan naar Schouwen-Duiveland. Anne en de Zeeuwse Kofferband heeft een moeilijke tijd achter de rug met ziekte en overlijden. Maar ze zijn weer terug. En dit is een live opname van hun nieuwste lied. Een cover van Perfect van Fairground Attraction. En dat heet dan op zijn Schouwen-Duivelands Wie Thuis.

0: Ja, die concertagenda van vandaag die puilt uit, want het is grieps vandaag. Nou, daarop staan in elk geval Surrender en Woodworks, maar het is voor de rest te veel om op te noemen. Dus dan kijk je gewoon even op grieps.nl en als je er naartoe gaat, dan heel veel plezier.
1: En dan hebben we ook nog Bevrijdingsdag in Vlissingen op het Bevrijdingsfestival. Daar spelen onder andere Men, Bidi en Dax Hovius, maar nog veel meer. En daarvoor is natuurlijk ook een website om op te kijken.
0: Nou, dan vrijdag, aanstaande vrijdag, Emma Heesters in een uitverkocht theater De Mythe in Goes. Ze sluit daar haar tour Live in Theater af. En dat was een uitgestelde tournee vanwege haar ziekte en behandeling. Nou, ze begon in maart aan die reeks van 15 concerten. En vrijdag 8 mei dus de afsluiting in haar eigen Zeeland.
1: En nog eentje voor komende vrijdag 8 mei. Dan speelt coverband Copycat in de Spot in Middelburg. En daar gaan ze hun nieuwe zelfgeschreven track presenteren. Don't Blame the Messenger heet die, heb ik gehoord. Copycat in de Spot begint vrijdag om 8:30.
2: Muziek uit Zeeland.
1: Ja, muziek uit Zeeland kun je altijd opsturen natuurlijk. Muziek@omroepzeeland.nl voor de stemlijst voor de Zeeuwse Top 40. Van dit jaar is het te laat, maar we gaan natuurlijk ook daarna weer verder met de top 40.
0: En op Hemelvaartsdag laten we ook altijd een blokje nieuwelingen zien. Dat zijn die net te laat waren. Ja. Dus ja, daar kom je dan ook van voor in aanmerking,
1: toch? Heb je
0: toch?
1: Meteen aandacht.
0: Ja. Precies. Nou, tot zover deze Zeeuwse top 40. Blijf lekker luisteren naar Omroep Zeeland. Ga zeker stemmen. Kan het niet vaak genoeg zeggen, tot vervelens aan toe. Maar kijk dus even op de website omroepzeeland.nl. Druk op de stemknop en zoek jouw favoriete artiesten op. En luister dan natuurlijk ook op Hemelvaartsdag of ze ertussen zitten.
1: Ja, en morgen kun je ook nog tv kijken, de Zeeuwse Top 40.
0: Zou ik bijna vergeten.
1: Ja, en dan kun je ideeën opdoen, mocht je nog niet weten op wie je wil stemmen. Speciale aflevering van de Zeeuwse Top 40 op tv met veel clips.
0: Nou, dat wordt dus gewoon een heel goed weekend. Veel plezier!
2: De Zeeuwse Top 40 Mashup van 2025.

0: die de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
2: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Omroep Zeeland.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
4: Omroep Zeeland.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achterover drukte. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het ging om zo'n €150.000. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Na een steekincident in de Groningse plaats Winschoten gisteravond zijn in totaal 8 mensen opgepakt. De politie kreeg een melding over een incident op straat. Agenten konden toen vrijwel direct 5 mannen oppakken. Korte tijd later vond de politie 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Na de natuurbrand bij het Harde zijn nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was 5 dagen bezig met blussen, samen met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer- en windvlagen mogelijk zijn. Morgen is het bewolkt en vallen er wat buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Klaar voor uw allerlaatste nacht? Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog 1 keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
10: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
2: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
10: Koop je tickets voor Andy Warhol de textiles op museumcobra.nl.
4: Omroep Zeeland.
5: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op TV.

0: en altijd.
1: Ga je bijna met pensioen?
0: Ja.
1: En heb je daar zin in?
0: Ja.
1: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld? We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Ik krijg een vakantiebroertje.
4: Huh?
3: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
4: Cool, wil ik ook.
5: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
6: EuropaKinderhulp.nl.
7: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
8: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achterover drukte. Dat meldt het Financieel Dagblad. Het ging om zo'n 150.000 euro. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Duizenden meters aan rechte sloten en beken in de provincie Utrecht moeten weer gaan kronkelen. Ook komen er extra bomen en struiken langs het water. Daardoor moet de variatie in de natuur terugkomen. Vroeger werden de sloten juist recht gemaakt, maar in perioden zonder neerslag valt een beek dan snel droog. Het herstel van de sloten en beken kost 6 miljoen euro. Gewapende mannen hebben voor de kust van Jemen een olietanker gekaapt. Het geënterde schip vaart nu richting Somalië. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al meerdere incidenten waarbij schepen gekaapt werden. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Dit was het NOS-journaal.
9: Omroep Zeeland.
10: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of meisje is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. De Oostenrijkse politie heeft een man van 39 opgepakt die ervan wordt verdacht rattengif in babyvoeding te hebben gedaan. Vorige maand werden 5 vergiftigde babyvoedingpotjes van het merk Hip gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. De verdachte wilde de fabrikant afpersen en eiste 2 miljoen euro aan cryptovaluta. Van de potjes was nog niet gegeten. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek dan snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. In de Eredivisie heeft FC Utrecht gewonnen van NAC Breda. Het werd 2-0. De doelpunten vielen pas in de laatste minuten van de wedstrijd. Door het verlies kan NAC degradatie uit de Eredivisie nauwelijks nog voorkomen. De Brabanders hebben met nog 2 wedstrijden te gaan een achterstand van zeker 5 punten op nummer 16 Telstar. Het weer. Het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer- en windvlagen mogelijk zijn. Morgen is bewolkt en buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien. Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

Zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De hulp van de buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Veiligheid en Justitie zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom vandaag wordt afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. Een jong kind is zwaar gewond geraakt nadat hij of zij was geraakt door een molenwiek in Leerbroek in de Utrechtse gemeente Vijfheerenlanden. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren. Een lokale krant meldt dat er tijdens het draaien van de wieken kinderen speelden bij de molen. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem heeft jarenlang geld van de rechtbank achterover gedrukt. Dat meldt het Financieel Dagblad. Het ging om een bedrag van 150.000 euro. De frauderende medewerker werd ontslagen, maar kort na zijn ontslag overleed hij. Daarom is het strafrechtelijk onderzoek tegen hem gestopt. Het weer. Vanavond trekken enkele regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

praat mee over het nieuws in Zegt u het maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499 999. Zegt u het maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jong of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. De hulp van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Veiligheid en Justitie zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom wordt afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en in Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. In de Eredivisie heeft Excelsior met 3-2 gewonnen van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer. Er trekken regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.

De beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale rave op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen op het feest af. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk onontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In de Eredivisie is Ajax-PSV geëindigd in een 2-2 gelijkspel. Mika Gods redde in de blessuretijd een punt voor de Amsterdammers, die nog altijd hopen op Champions League voetbal volgend seizoen. Eerder vanavond wist Excelsior met 3-2 te winnen van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Morgen is het bewolkt. In de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Nou, de ene zei dat tegen de andere. Nou, het was toch beloofd dat we binnen 3 maanden weer teruggaan.
1: De Molukse gemeenschap in Zeeland heeft een bijzondere geschiedenis. Ze dachten hier maar even te komen wonen. Maar ze konden niet zomaar terug. Bekijk hun verhaal in de serie Koude Grond. Op maandag op tv. Bij Omroep Zeeland.

Herken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Regen- en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. De grote hoeveelheid neerslag in korte tijd kan op sommige plaatsen wateroverlast veroorzaken. De droge grond neemt water slecht op, waardoor het wegstroomt en niet wordt geabsorbeerd. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen van de natuurbrand bij Budel moesten stoppen. Volgens Omroep Brabant moesten het bos uit vanwege het onweer. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale rave op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen op het feest af. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk ontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. In de Eredivisie is NEC tegen Telstar geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd in Nijmegen lag een half uur stil vanwege onweersbuien. Ajax-PSV eindigde ook in een gelijkspel met 2-2. PSV stond lange tijd voor, maar Ajax wist in de blessuretijd nog de gelijkmaker te scoren. En eerder op de avond won Excelsior met 3-2 van Groningen. En NAC Breda die won verloor met 2-0 van FC Utrecht en kan daarmee degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en ook harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Morgen is het bewolkt, in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer met een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Regen- en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. In Nijmegen werd de voetbalwedstrijd tussen NEC en Telstar een half uur stilgelegd vanwege het onweer. Omdat de grond erg droog is, wordt het water slecht opgenomen en kan er op sommige plekken wateroverlast ontstaan. In Brabant zorgt het slechte weer voor problemen bij het blussen van de natuurbrand bij Budel. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen moesten vanwege het onweer stoppen. De brandweer blijft wel blussen met brandweerwagens. De hulp van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom gisteren is afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. Tienduizenden mensen zijn afgekomen op een illegale rave in Frankrijk. Het feest wordt gehouden op een militair oefenterrein waar mogelijk nog onontplofte mijnen van 150 jaar oud liggen. De Franse autoriteiten waarschuwen daarom de feestgangers voor explosiegevaar. Er zijn tientallen mensen aangehouden. En Max Verstappen start komende dag op de tweede positie bij de Grand Prix van Miami. Verstappen was tijdens de kwalificatie minder dan 0,2 seconden sneller dan Kimi Antonelli, die pole position veroverde. Bij de sprintrace werd Verstappen vijfde. De Formule 1-race in Miami is komende avond. En het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Vannacht nemen de buien af, komende dag is het bewolkt, maar in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt een graad of 20. En dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Wat doet oorlog met je? In de televisiereeks De Laatste Getuigen vertellen Zeeuwen wat ze hebben meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Op vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

je toen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Zet.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen. Maar hij zegt ook dat hij niet verwacht dat het acceptabel is. Sinds 3 weken is er een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken ligt de bal nu bij de VS. Over de inhoud van het nieuwe voorstel is niets bekend. Een jongen van 17 is gewond geraakt bij een steekpartij in Rotterdam. In dezelfde straat werden rond dat moment ook schoten gelost. Het incident gebeurde in de wijk Delfshaven. De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd. Er is nog niemand aangehouden. In Leerbroek in Utrecht is gistermiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of een meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Vreulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. In de Eredivisie is gisteravond 2 keer gelijk gespeeld. NEC tegen Telstar werd 1-1 en Ajax-PSV eindigde in 2-2. Eerder op de avond wist Excelsior wel te winnen. Tegen FC Groningen werd het 3-2. En FC Utrecht won met 2-0 van NAC Breda. Het weer in het midden en noorden van het land. Regen- en onweersbuien met lokaal ook kans op hagel en windstoten. In het zuiden klaart het al iets op. Vannacht nemen de buien in het hele land verder af. Komende dag is het bewolkt met in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.